0: blauwdrukker.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de Jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je zit in mijn...

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
4: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijn in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
6: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
9: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
10: Bla, bla, bla, bla.
9: Welke mogelijkheden zijn er?
10: Bla, bla, bla, bla.
9: Oh.
11: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
12: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
13: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeg, vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia, van Jumbo.
17: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
18: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 6 op de donderdagochtend. 3 september alweer vandaag. Op dit moment namens de ANWB geen verkeersinformatie. Betekent dat we kunnen beginnen met het ochtendprogramma.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Naast van Dijk! Yes. En beginnen doen we deze morgen met muziek van Wolter Kroes. Zijn Route du Soleil zometeen als eerste na 6.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 6:11 op de donderdagmorgen. Deurdonderdag vandaag. Met op dit moment verspreid over het land wat buitjes aanwezig. Maar vanmiddag moet het beter worden. Tot die tijd code geel in het westen van het land. Vanwege zware windstoten. Vanmiddag zonnig en een dikke 20 graden. Althans, dat zijn de voorspellingen dan natuurlijk. Kunnen we verder ook weinig aan veranderen. En vandaag het nieuws van deze donderdag, de 3e van september. Steeds meer middelbare scholen werken met laptops. Maar niet iedere leerling heeft er thuis geld voor. Als ouders een laptop niet kunnen of willen betalen, dan moet de school ervoor zorgen dat een leerling toch gewoon mee kan doen met de lessen. In de praktijk gaat het niet altijd goed. Dan lopen sommige scholieren daarom achterstand op door slechte of te laat geleverde leenlaptops. Organisaties willen daarom dat laptops, net als schoolboeken, landelijk worden betaald. Maar het kabinet vindt dat voorlopig te duur. Misschien dat er een stukje van erkenning in zit als je ook kids hebt die inderdaad op de middelbare school zitten. Toen ik op de school zat, op de middelbare school, toen kwamen net de iPads. Toen zat ik in een pilotklas. Dan was het één klas had een iPad. En de andere kreeg inderdaad van die Chromebookjes, van die laptopjes. En wij hadden de iPad te pakken en hadden een paar whizkids in de klas. Die wisten precies hoe je dan zeg maar het programma van die iPad af moest halen, dat de docenten met je scherm mee konden kijken en zo. Dus er zijn uiteindelijk laptops geworden. Die iPads die kwamen zeg maar het tweede jaar niet door. Dat was hem niet geworden. Ander nieuws dan voor deze donderdag, de 3e van september. Een grote verrassing in televisieland, want Matthijs van Nieuwkerk krijgt namelijk een nieuwe spelshow. Komt weer terug op de buis, als vrolijk buitenkantjes, zo wordt hij omschreven. Gisteren werd bekend dat de voormalige De Wereld Draait Door presentator nog een nieuw programma krijgt. Hij wordt dus nu officieel spelshow presentator. Matthijs die

0: onder vuur lag omdat hij niet zo lief was tegen zijn personeel. Laten we dat even zo omschrijven. Hè? Wat doe je aan met je mbo-kop? Dat soort uitspraken zo die de wereld zijn ingeslingerd in elk geval. Laten we dat zo zeggen. Nieuwe spelshow zal de Golden Elevators gaan heten. En de kandidaten moeten zo snel mogelijk de top bereiken door te kiezen tussen lift A of lift B. En daar gaat dan een spel omheen gebouwd worden. Dat voor televisienieuws. Nu terug naar de radio, want wij zijn begonnen met het ochtendprogramma.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Gezellig als je even laat weten dat je erbij bent via een tekst of een audio-appje. Kan in onze app. Eerst even

0: Radio NL.
1: Good morning, Alaska, ouwe zendamateur. Laatst is tijd voor koffie. Ciao de bakken.

Classic Armand en zijn vrijheid. Ja, het is 7:10. En ook onze Ad is uiteraard weer van de Partij voor de Spreuk van vandaag. Ad, goedemorgen.

0: Vandaag maak ik me niet druk over zaken waar ik niets over te zeggen heb.
1: Nee, dat is...
0: Waar ik niets aan kan veranderen.
1: Ja, precies.
0: Ik hou me alleen maar bezig met zaken waar ik invloed op heb. Nou, dat is een spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen nog een fijne donderdag en wel trusten.
1: En wel trusten, Hans. Mooie donderdag, de heikrekels op de achtergrond. Ach. Wakker die, wakker doe. Of jij bent mijn troetelschijf. Die kunnen we prima doen.

0: onze Jan is erbij. Jan, goedemorgen.
1: Laske, goedemorgen, jongen. Hey, daar zijn we weer. Het is weer donderdag. De neus die gaat zo'n uurtje aan richting het weekend, dus dat gaat de goede kant weer op, hè. Ja, de kermis ook weer weg in Nuland. De markt zijn ze weer aan het opbouwen, dus alles weer in het gareel. Ja, ik ga onderweg naar Os, naar de koffiepot. Eerst een bakje koffie vatten en daarna gaan we wel eens verder kijken. Zo te zien is het prachtig weer voor de buitenwerkers. Dus die kunnen ook iets moois gaan maken vandaag. Lekker werken mensen met z'n allen. Dat gaan we doen. En op richting de vrijdag, richting het weekend, zullen we maar wat zeggen. Ja, allemaal de groeten. Werk ze vandaag. Houdoe.
0: Dag Jan en een mooie dag. Spreken we elkaar morgen weer. Happy van Erik, goedemorgen. Uiteraard hebben we de radio aanstaan deze ochtend, want het maaibootseizoen is weer begonnen. Alles mag weer schoon, proper, netjes gemaakt worden, ja. Succes daarmee dan, Erik en collega's. Berichtje van Mark uit Montfort. Goedemorgen allemaal. Zijn van de partijen Arvid, die stuurt een audio-appie. Goedemorgen.
2: Lassie, Kira, ouwe puntiebunker. Hey, ik ben weer onderweg naar Hengelo. En dan ga ik weer samen met mijn maat Floris gewoon weer in mijn badkamertje afmonteren. En dan knalt het water weer aan de woning, dan kan de kachel gaan branden. Oh, dikke, dikke fummeke. En gisteren had ik toch wel een wat minder klusje. Die moesten onder de vloer bij een woning.
0: Oh ja.
2: Want die van de positie van de waterontharder moest worden verplaatst.
0: Net, hoezo?
2: Ja, kan allemaal. Toen we onder de vloer kwamen, gewoon een drekbende. En wat weinig ruimte, jongen. Ja. Nou, toen ben ik wel weer geconfronteerd met mijn vakantiekilootjes. Ja. Maar het is gelukt. Hey, Kils maakt er allemaal een mooie dag van. Ik zeg tjo de bako, adjo.
0: Ook een mooie periode om onder de grond te gaan, Arvid. Alle kruipruimtes in heel Nederland zijn nu natuurlijk gewoon kletsnat. Dat had je zelf ook kunnen bedenken natuurlijk, maar... Ja, zij wilden graag de waterontharder 5 meter naar links. Dat is logisch, dat snap ik. Waarom ook niet? Ik kwam een bijzonder bericht tegen vanmorgen vroeg. Het gaat namelijk over een middelbare school uit Groningen... dat een schoolreis naar Praag voortijdig heeft afgebroken... Zo'n 150 leerlingen zijn naar Praag vanuit die school in Groningen. En die gingen 's nachts naar buiten. Dronken alcohol, terwijl dat vooraf duidelijk verboden was. De school stuurt daarom de hele groep nu eerder terug naar Nederland. Ook de leerlingen die zich wel aan de regels hielden. Volgens de school is dat nodig om duidelijk te maken... dat afspraken tijdens zo'n reis serieus genomen moeten worden. Ja, en ik las dat. Toen dacht ik, doe eens even... Maar daarna dacht ik direct het volgende. Ja, wij hebben ook zoveel gedaan wat zeg maar niet door de beugel kon. Of laten we zeggen, wat niet de bedoeling was. Laten we het zo zeggen. We hebben ook zoveel gedaan wat niet de bedoeling was. Misschien is dat wel even een mooi onderwerp voor hier in het ochtendprogramma. Want ik ben hier overzicht aan de pauze. Maar ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken. Er zijn grotere deugnieten dan Lars van Dijk. Wat heb jij op school gedaan wat eigenlijk niet helemaal de bedoeling was? Opstaan.

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Mokpop, Zinnenmuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mokpopzinnenmuren.nl.
7: Debuurdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij Debuurdrachten.nl.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietenolie tankstations.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
16: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: Vanochtend is het bewolkt met af en toe al een buitje. Later komt de zon plaatselijk tevoorschijn. In het westen is het op dit moment code geel vanwege de windstoten. Zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. Code geel geldt tot 12 uur deze morgen. Dan zou het allemaal weer een klein beetje rustiger moeten gaan worden. Vanmiddag is de zon van tijd tot tijd te zien. Met name landinwaarts valt er dan plaatselijk nog een kleine regenbui. Temperatuur ligt vandaag tussen de 20 graden in het noorden en ongeveer 23 in het zuiden. Morgen dan nog een beetje nattigheid, maar de zaterdag en de zondag zouden goed moeten gaan verlopen met geen regen. Voor zover er nu voorspeld is in elk geval. We gaan naar het nieuws van 6:30 uur. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De ME heeft meerdere wapens gevonden bij onderzoek in en om Overasselt. Het onderzoek is nu klaar. Er blijven wel agenten staan bij de woning waar een man werd doodgeschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. Toeslagenouders kregen de afgelopen jaren gratis rechtsbijstand, maar dat is stiekem ingeperkt, meldt Trouw. Ze moeten nu bijvoorbeeld betalen voor een advocaat. Grote bedrijven en politieke partijen hebben een akkoord getekend dat er meer duurzame producten worden gemaakt. Onder andere Bol.com en Jumbo en D66 en Pro. Het akkoord wordt overhandigd aan premier Jette.
19: Ja, en de grote vraag is dan natuurlijk, wat is nou echt een duurzaam product? Ja, dan moet het lang meegaan, toch? Lange levensduur en zo groen mogelijk. Lekker eenvoudig met alle kleuren dan. En we gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Over duurzaamheid gesproken trouwens. Goedemorgen, Erik.
20: Ja, goedemorgen, groen ook. Vooral even groen. Maar dat terzijde.
19: Ja, maar ja, jij bent maar even groen, dat is het probleem natuurlijk.
20: Ja. Ja, dat klopt.
19: Als je nou altijd groen was.
20: Duurzaam, inderdaad.
19: Ja.
20: Evergreen, zeg maar.
19: Erik, ja. Evergreen, goedemorgen.
20: Yes, goedemorgen. Ja, de eerste dagse files wat betreft de weg zien we weer ontstaan. Zoals op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp zo'n 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Op de A15, Rotterdam Europoort. Voor Rozenburg ook 5 minuten op onthoud. En tenslotte is het ook al druk aan het worden op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer met ook daar 5 minuten vertraging.
19: Dank u wel, Erik. Tot zo meteen weer.
20: Tot zo.
19: Erik Evergreen. For Evergreen. 6:30 geweest. Muziek onderweg van Mike Versteeg. De hartslag van je heupen gaan we draaien. De dag.

0: Henk Dissel en zijn nieuwste liedje Chansen juist bij Radio NL. Goedemorgen.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Daarvoor nog de hartslag van je heupen van Mike Versteeg. Er komen reacties binnen op het verhaal wat ik vlak voor 6:30 even vertelde. Het gaat namelijk over een middelbare school uit Groningen dat een schoolreis in Praag staakt. Omdat ongeveer de helft van de scholieren, daar waren ze 150 scholieren mee, 72 daarvan die gingen naar zeggen van de school over de schreef. Die deden dingen die niet waren afgesproken. Een van die zaken die bijvoorbeeld niet mochten was s'nachts naar buiten gaan en alcohol drinken. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn s'nachts naar buiten geweest en ze hebben alcohol gedronken. Tijdens zo'n werkweek in het buitenland. Ik wil het niet goedkeuren, hè? Maar ja, ik heb ook wel dingen gedaan die niet mogen. Dus daarom had ik eventjes een vraagje gesteld voor deze donderdagmorgen. Wat heb jij wel eens een keer op school geflikt wat eigenlijk niet de bedoeling was? Ja, niet per se niet door de beugel kan, maar dat laatste daar zijn ook nog wel verhalen over geschreven. Ja, en veel mensen die het inderdaad ook wel een klein beetje eens zijn dat het misschien wat overtrokken is. Mark bijvoorbeeld uit het Zand, die meldt zich eventjes. Een week in schoolkamp is er ook gewoon een weekje kloten. Dat was bij ons allemaal niet anders. Ja, en ook veel verhalen over wat er dus inderdaad op school uitgespookt is. Overal over de laatste schooldag. Dat was natuurlijk altijd een feit. Daar kon je een beetje ravotten, zeg maar. En dat was bijna een soort vrijbrief om de school half af te breken. Nou meen ik dat het iets van de laatste tijd was, maar dat is dus zeker niet zo. Thomas stuurt bijvoorbeeld een berichtje vanuit Dordrecht. Goedemorgen, voor onze laatste schooldag hadden wij IBC's op het Middenplein staan. En daar haalden we dan gewoon water uit om de leerlingen mee nat te spuiten. Alleen hadden we iets door het water gedaan. Het was sowieso slootwater, dat was één. Want ja, vul maar eens een IBC met kraanwater, daar worden ze niet vrolijk van natuurlijk. Het was sowieso slootwater, dat is één. Verder was er een soort zeep, wat alles heel erg glibberig maakte. Maar dat pakte niet heel goed uit op de trappen. Fijne dag nog, succes met je uitzending. Dankjewel daarvoor in elk geval. Maar ja, misschien niet lang genoeg over nagedacht. Dat kan natuurlijk, hè. Goed, andere appies, andere zaken, berichten die binnenkomen via de app. Onze Flora Flitser bijvoorbeeld, goedemorgen.
2: Ja, Marga Laske met Nijk. Leuk wakker mensen. Ja, er zijn weer niks door de wandelende vloer. Flora Flitser ook weer op de partij van deze donderdag. Blasje, laat eerst mijn deur donder, hè. Lekker bakje koffie erbij en dan gaat het allemaal goed komen, mensen. Mooie dag, de donderdag. En tot morgen maar weer, hou nu.
0: Goedemorgen, Hans. Goedemorgen.
3: Ja, een hele goede morgen, Lars. Goedemorgen, Clubpie. Ja, laatste dagje van mij weer voor deze week. Ja, morgen lekker vrij, dus.
0: Oude lullen dag.
3: Morgen rond deze tijd, dan rijd ik mijn eigen een keer om, denk ik.
0: Lekker.
3: Ja, we hadden ze vroeg al toen met het donkere weer. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, iedereen een hele fijne dag. En allemaal een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, geniet ervan. En de groeten.
0: Alle gekheid op een stokje. Het is je gegund, Hans. Lekker weekend alvast.
2: Lassie! Clubpie! Luisteraars, goedemorgen. Hier is Trucke Timberg onderweg naar Zuid-België vanuit Duitsland. Hey, iedereen een machtig mooie Deutsche Donnerstag gewünscht. En bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, Timmy. En doe eens wat aan je toeter. En dan wacht wel wat stoerder. Goed, het is bijna 6:45 op de donderdagmorgen. 6:45, dan is het tijd voor Tini. Onze Tini van de receptie die elke morgen bij ons in het ochtendprogramma vrolijk onder de douche stapt. En weer een liedje voor ons zingt. En daar de vraag, wat is ook weer de titel van de plaat? Tijd voor Tini. De tip is niet doen. Dat is het enige wat ik je mee mag geven. Tip is niet doen. Goed, we gaan even luisteren naar die van vandaag. Oh, dat was hem ook. Ach, korte opgave vandaag. De titel van het liedje wat je Timmy zojuist hoorde lallen mag je doorsturen via de app van Radio NL.
4: Ik

0: Hans uit en ik laat je nooit meer gaan. Daarvoor nog een liedje van Donnie en René, de kurkentrekker. Onze Tini van de receptie heeft weer een liedje voor ons gelald. Aan jou de vraag, wat is het ook alweer? Ja, dat was hem ook. Het is een korte opgave voor onze Tini van de receptie vandaag. Maar volgens mij wel aardig te doen in de uitzending. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar vandaan, Tim?
1: Ik ben nu in Heemskerk.
0: Heemskerk, kijk eens. En wat staat er vandaag op de agenda in Heemskerk of rij je eraan voorbij?
1: Ik ga een lade, het zonnescherm op het dak gooien en dan naar Diekeveen en naar Amsterdam en Badhoevedorp zonneschermen plaatsen.
0: Oh ja, het is niet alleen dat je ze aflevert, maar je mag er ook nog mee werken. Maar je zou bijna zeggen dan vandaag als je die zonnescherm hebt hangen, dat je denkt van, ja, dat is helemaal niet nodig toch?
1: Nou ja, ik hoop voor die mensen dat er nog een hittegolf aan komt. Maar ze zijn eigenlijk een beetje te laat bestellen.
0: Ja, maar dat zie je ook vaak met airconditioning, Tim. Dat is natuurlijk, dat heeft een enorme piek in het begin van de zomer. Dan denken mensen er in één keer aan. Oh, ik moet een airco in huis. En dan al die bedrijven die zijn smoordruk. En dan is de zomer voorbij en dan hebben ze nog weinig te doen. Dan kunnen ze bijna op apengapen zitten. Ja, dat is met de afgelopen zomer natuurlijk een klein beetje anders. Want toen is het enorm warm geweest. Dus het zal nu wat langer doorappen. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook.
1: Ja, nou ja, nu gaat het nog heel even door, maar het sterft nu al een beetje af. Want ja, de regen is alweer terug en het lijkt al wel herfst. Dus het zal wel stoppen. Maar het gaat al langer door dan vorig jaar dit seizoen.
0: En wat is nou betere business? Echte zonneschermen of van die Belgische rolluiken? Ik weet niet of je daar toevallig ook in zit, maar dan heb je alles echt potdicht, hè?
1: Ja, die gaan het hele jaar door, de rolluiken. Ja. Die helpen ook tegen de kou en die isoleren natuurlijk ook.
0: Ja, en beveiliging, dus, toch?
1: Ja, ook dat. Ja. Zeker.
0: Nou,
1: Ik ben alleen niet uit en ik zelf. Nou,
0: maar. Dat vind ik zelf dus inderdaad ook. Ja, een paar huizen verderop hebben ze van die dingen. Die zitten ook bijna de hele dag dicht. En ik dacht gezellig, dan zit je in dat donkere hol. Maar dat is een andere zaak, Tim. We zoeken natuurlijk het antwoord op de vraag van deze morgen. Wat zingt Tini ook alweer onder de douche hier in het ochtendprogramma?
1: Ja, Jan Wiggel met Ons Moeder Zee Nog.
0: Ons Moeder Zee Nog. Ja, het is dat je net zegt natuurlijk.

0: natuurlijk. Ons moederzee nog. Tim, dankjewel. Heel veel succes vandaag met het plaatsen van de zonneschermen. En dan hierna ongeveer een half jaar vakantie, denk ik. Want het geld is alweer verdiend voor het jaar.
1: Qua rolluikjes plaatsen. Nou, het gaat wel door zonnes en de binnenzonwering. Mensen willen ook gordijnen.
0: Oh ja, oh, dat doe je ook. Je bent gewoon een man van alles. Je bent eigenlijk een soort klusjesman.
1: Ja, en in de winter maak ik ook tuinhuizen en vooral thuis. Dus het gaat met
0: oh, we hoeven geen zorgen om jou te maken. Dankjewel, Tim, en een mooie donderdag. Beste vrienden.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na één keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
11: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
12: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
13: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
16: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
17: Glitter, chalets en staakcaravans.
18: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
19: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
20: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
21: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
22: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
23: Ah.
0: Pop Zinneburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinneburen.nl.
1: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
22: Volle gas in mijn truck, en er lijkt de muziekje op.
1: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoemt.
23: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
24: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
25: Goedemorgen, een paar minuten over zeven bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
26: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits komt op gang. Inmiddels al ruim 100 kilometer file en ook alweer een paar bijzonderheden. Met name door ongelukken, zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Hofvliet. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Het is aansluit op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor Lunette 4 kilometer met een kwartier op onthoud. A20, Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de A27 Gorkum richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 3 rijstroken dicht op dit moment. Vertraging ook een kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A27 van Utrecht naar Almere bij 108,5.
25: Erik, dankjewel.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Naast van Dijk. Met zometeen het keuzemoment van de donderdagmorgen. En muziek van René Schuurmans is onderweg. Stop de tijd, gaan we zo draaien.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: René Schuurmans en Stop de Tijd, juist bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes van het keuzemoment van vandaag. Hij is lastig vandaag hoor. Eerst even het nieuws van deze donderdag, de 3e van september. De cyberdreiging in Nederland neemt toe. Daarover waarschuwen de politie en het Openbaar Ministerie. Criminelen hebben steeds minder technische kennis nodig, omdat kant-en-klare hackdiensten en gestolen gegevens tegenwoordig ook gewoon online te koop zijn. Ook een grote rol is AI dat er allemaal in speelt, omdat aanvallen daardoor sneller en op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd. Volgens politie en justitie kunnen slachtoffers daardoor ook steeds gerichter worden benaderd en onder druk worden gezet. Ander nieuws dan voor deze donderdag, de 3e van september. De gemeente Heumen besluit vandaag of het huis in Overasselt, dat dinsdag door tientallen deels bewapende mensen werd aangevallen, wordt gesloten, ja of nee. Of er een zegel op de voordeur gaat. Daar hebben we het tot op heden nog niet over gehad hier in het ochtendprogramma, over de situatie in Overasselt. Persoonlijk ook omdat ik vind het moeilijk om het daarover te hebben, weet je wel. Het is best wel een ding. Het is wereldnieuws in Nederland natuurlijk, de situatie in Overasselt. Wat daar gebeurd is, en als je dan die filmpjes voorbij ziet komen, dat je denkt van, godjeetje. Gisteren had ik de televisie even aan. Ik geloof dat het was het nieuws van de dag of Hart van Nederland. Een van de twee had ik opstaan. En toen werd er inderdaad ook over een narcosstaat gesproken. Dat we daar langzaam een beetje in veranderen. Een beetje het nieuwe Mexico. Het zijn wel zaken die daar thuis horen inderdaad. Nou ja, thuis horen, dat moet daar ook niet natuurlijk. Maar dat gebeurt dan nu ook gewoon hier in Overasselt of all places. Hè? Nou ja, dat voor vandaag dus. Andere zaken. In Den Haag gaan de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona verder. Dit keer met Kim Putters. Dat is de voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Tevens maakt de KNVB vandaag nog bekend hoeveel zomertransfers er hebben plaatsgevonden in het betaald voetbal in Nederland. Deadline voor die transfers verliep gisteravond. 23 uur 59. Kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Aatje is deze ochtend voor Lizzie en speel niet met mijn voeten.
1: Speel niet met mijn voeten, papi, doe dat niet.
0: Ah ja, moet je horen, je kan erop stemmen via een tekst of een audio appie.
1: Speel niet met mijn voeten.
0: De letter A mag je doorsturen voor deze.
1: Dat tikte mij niet foppeliet.
0: En keuze B, dat mag natuurlijk ook, is voor de heikrekels. Hebben we het eerder deze morgen kort even over gehad. En jij bent mijn troetelschrijf.
2: Jij bent mijn troetelschrijf.

Keuze A voor Lizzie. Speel niet met mijn voeten. Papi, papi, doe het niet. Met andere woorden, plaag me niet. Het gaat niet echt over het kriebelen onder de voet. En keuze B is voor de heikrekels. Jij bent mijn troetelschijf. Welke van de twee wil je graag horen?

Keuze A voor Speel niet met mijn voeten van Lizzie. En keuze B is deze ochtend voor de Heikregels. Jij bent mijn troetelschijf. Zometeen gaan we de stemmen tellen. Kijken welke er als winnaar uit de bus mag gaan komen. Weer van vandaag. Vanochtend bewolkt met af en toe wat regen. Later dan komt plaatselijk de zon tevoorschijn. Maar de kans op een buitje blijft aanwezig. Zeker in het binnenland. Temperatuur ligt vandaag tussen de 20 graden in het noorden en zo'n 23 in het zuiden.

Guido van der Graaf, maak me nou niet gek, zojuist bij Radio NL. Wij zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. Op A, Lizzie, op B, de heikrekels. De uitslag daarvan hoor je zometeen.

Suzanne Freek en hun slapeloosheid juist bij Radio NL. Donderdagmorgen, 3 september, een hele goede morgen. De 2 liedjes voor het keuzemoment zijn inmiddels bekend. En jij mag jouw stem uitbrengen via de app van Radio NL. Tekst of een audio-appie met daarin een A of een B. A is voor Speel niet met mijn voeten van Lizzie. En keuze B voor Jij bent mijn troetelschijf van De Heikrekels. Het is zeker één van de 2 liedjes waarvan je denkt, hé, die ken ik, die kan ik misschien wel eventjes gaan beluisteren zometeen. Die mag je dus doorsturen via onze app. Gaan we met een kleine minuut ongeveer alle stemmen bij elkaar opgooien. En kijken welke van de 2 wij dan ook daadwerkelijk mogen gaan draaien. Want de meeste stemmen tellen natuurlijk. Keuze.

0: gaan kijken welke van de twee als winnaar uit de bus komt. Die gaan we natuurlijk in zijn geheel draaien. Stemmen zijn binnengekomen en we gaan er in een rap tempo doorheen. Keuze B deze ochtend voor Leo van het Apkoude. Gijs uit Enschede, goedemorgen. B voor mij graag. René uit Monster, die gaat ook voor een B. Dan is het een B voor Peter uit Opheusden. Kas uit Sprangkapelle, goedemorgen. Erbij maar een A'tje. Een A voor Pieter uit Veebos. Keuze A voor Angela uit Beverwijk. Dan is het een appie van Erik, goedemorgen.
1: Ja, lastje, doe voor mij maar een beetje.
0: Beetje, staat genoteerd, dankjewel. B zegt ook Atje vanuit Huibergen. A voor Christa vanuit Almelo. En A voor Gunther vanuit België. Peter uit Bavel, goedemorgen.
2: Hi, doe maar de A. De A vandaag van groetjes van de L.
0: Jolanda uit Andels die gaat voor keuze A. Keuze A voor Kevin uit Babberich. Timo uit Zuid-Scherberg gaat voor een beetje. Dan is het een audio-appje vanuit Volendam. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. 200% een B. Ahoy.
0: Ahoy. Helene vanuit Kaatsheuvel, goedemorgen.
4: Keuze A klinkt heel erg gezellig. Doe maar keuze A.
0: Staat genoteerd, dankjewel. Dan is er een A'tje van Wouter uit Boversmilde. Een A van Anouk vanuit Oude Pekela. Oh, daar komt ze binnenkort ook naartoe, hè? Heb je dat meegekregen? Fantastisch. Lizzie op het podium. Marco uit Brezant.
5: Ja, goedemorgen. Doe maar een beetje. Groetjes aan de padvinders.
0: Dan is het een B voor Johan uit Uithuizermede. Keuze B voor Siebold uit Rode. Dan is het een beetje voor Andy van het Wamel. B voor Herman uit Westerhaag. Ik denk ook dat het hem is geworden. Het keuzemoment van vandaag is gewonnen door de troetelschijf van de Heikrekels. Jij.

0: en De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Dional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk. Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
7: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
8: Radio NL.
9: Weerbericht.
10: Vanochtend is het bewolkt met af en toe een buitje. Later komt de zon plaatselijk tevoorschijn. Code geel geldt voor het westen van het land tot 12 uur deze morgen vanwege zware windstoten. Vanmiddag dan is de zon van tijd tot tijd te zien. Met name landinwaarts valt er plaatselijk een regenbui. Van noord tot zuid wordt het 20 tot 23 graden. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Een hele goede morgen.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers testen het water op meer dan 250 zwemplekken en vonden overal chemische stoffen, zoals PFAS en landbouwgif, en resten van mest. Hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om voor hun te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Minecraft en ingezet bij grote cyberaanvallen. Er zijn nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt na de schietpartij eergisteren. Het onderzoek is nu klaar, maar de politie blijft wel posten bij het huis waar werd geschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie.
10: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Erik zit in Den Haag. Erik, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is wel begonnen, kunnen we zeggen, met ruim 200 kilometer file al. Het zijn veel dagelijkse files en zoals gewoonlijk ook een paar bijzonderheden, zoals de A7 om te beginnen, Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging inmiddels ruim een half uur. A12 Den Haag-Utrecht, voor knooppunt Lunette bijna een half uur oponthoud ook. En dit komt door een politieonderzoek op de A27, want daar gebeurde eerder een ongeluk van Gorkum naar Utrecht, ter hoogte van knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn er nog altijd twee rijstroken dicht en op de A7 heb je 20 minuten op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A6 en Emmeloord richting Muiden bij 83,4.
8: Radio NL.
9: Deze week is Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Willy Dans, de Hollandse Nieuwe.

0: Hollandse Nieuwe deze week, Tino Martin en Willy Dans. Ik hoor niks geks, het is zo goed als 7:50. En dat betekent dat het tijd is voor het dobbelspel van vandaag. Afgelopen tijd hebben we een beetje gedoe rondom het dobbelspel. Dat zul je vast wel meegekregen hebben. Omdat het met die mok, daar is het nogal een en ander om te doen en zo. Dat mocht niet in de nieuwe studio. Toen dacht ik, nou weet je wat, dan pak ik een ander object. Dat was niet goed. En nou ja, nu is het een beetje een kat-en-muisspelletje geworden. Misschien is dat niet helemaal de bedoeling geweest. Maar ja, dat is wel wat het waar het op uit is gedraaid op dit moment. Gisteren gebruikten wij zo'n kantoorprullenbak om de dobbelstenen in te laten rinkelen. En ja, misschien is het ook wel een klein beetje kinderachtig van mijn kant. Maar ik wil gewoon graag een mooi object hebben om de dobbelsteen in te kunnen rondslingeren. Zodat je op de radio in elk geval hoort dat die dobbelsteen ook daadwerkelijk gegooid wordt. Zit die gewoon in je vuist, ja, dan kan je zeggen, het is een 4 geworden. Nee, je moet echt horen dat die dobbelsteen hier in de studio is. Nou goed, we kwamen er niet echt over uit over wat voor object dat dan moet gaan worden. Gisteren was het de prullenbak. Dat werd niet in dank afgenomen en daarna kreeg ik het volgende bericht. Hoi Lars, we merken dat we op deze manier niet verder met je komen. Daarom het volgegende bericht. Donderdagmiddag 12:30 willen we graag even met je spreken om te kijken of we tot een concessie kunnen komen. Het is duidelijk dat jij door wil met het dobbelspel, maar op welke manier komen wij niet uit? Dat staat er. Ja, mocht je gemist hebben, ik ontvang mails van hogeraf, zeg maar, van hier bij de radiozender over welk object wij dan wel kunnen gebruiken bij het dobbelspel. Nou goed, de prullenbak is in elk geval niet toegestaan. De ene laatste zin in de mail is misschien wel het meest duidelijk. De mok is nog steeds niet toegestaan. Nou, dat mag nog niet. Dus ik heb vanmorgen in alle vroegte heb ik eventjes de SDS uit de blauwe kist gehaald. En ik heb hier voor het dobbelspel van vandaag zo'n blauwe Makita-doos.
1: Hey Lars, ja. Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Vandaag in de categorie onhandige voorwerpen vooral. We gaan eens even kijken naar de categorieën van vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij liedjes die gaan over dingen die niet op je tenen moet laten vallen. 2 is de categorie liedjes die gaan over objecten die niet passen in de prullenbak. 3 categorie lucht. 4 is houden van. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter R. De R van radio. Ja, dat weet ik, maar daar moeten we dan echt even over nadenken. Wij gaan dobbelen voor vandaag en dan kijken wat het mag gaan worden. Deze wordt lastig. Even kijken, waar moet ik hem? 2 handen vastpakken natuurlijk. Dus handen van het mengpaneel, dat is het meest vervelende. Ja, dit is voor herhaling van een paar mensen. Oh. Het is nummer 1 geworden. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over objecten die

0: liedjes die gaan over dingen die je niet op je tenen moet laten vallen, zijn welkom in de app van Radio NL.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the

Chris Bauer. En hoe heet dat liedje? We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes in de categorie. Liedjes die gaan over objecten die je niet op je tenen moet laten vallen. Er zijn er aardig wat van gemaakt. Kun je flink veel liedjes mee bedenken. Je moet er alleen eventjes op komen. Suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld de suggestie van Gerben vanuit Asten. De wielwissel van Herman Lindt.

0: Het is lekker wijn.
1: Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. En dan is het nog niet helemaal duidelijk of het nou over je schoonmoeder of over de ijskast gaat.
0: Oh, yeah. Schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Maak je eigen maar helemaal gaan.
1: Ja, natuurlijk, mijn schoonmoeder.
0: Oh, je schoonmoeder uit het raam en...
1: Kwam Royke mee op de proppen.
0: Die fles nou maar
1: eventjes staan. Nou is het sowieso niet handig om één vust op je tenen te laten vallen. Maar moet je nagaan als het de 58 vustjes worden.
0: De 58 vustjes dan maar klaar.
1: De wc experience.
0: Zo, net
1: bedankt.
0: Al de drank.
1: Ja.
0: Daar schijnt er ooit mee, Joeriank. Moet ik daar ooit gelegen, daar de 20 keer zeggen. De 58 vustjes dan maar klaar.
1: Meer liedjes in de categorie. Liedjes die gaan over dingen die je niet op je tenen moet laten vallen. De fiets van Piet van Pa, Henkie.
2: De fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd.
1: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag mag je ook doorsturen via onze app. Eerst gaan we kijken of wij Henk aan de telefoon kunnen krijgen. En dan heb ik het niet over Henkie van de wielen van de fiets van Pa. Henk! Ja!
3: Ja.
1: Zit je op Mars toevallig of zo? Dat de verbinding zo lang duurt dat er een beetje vertraging op de lijn zit?
3: Ja, nee, zo gaat het beter. Goedemorgen,
1: Henk. Onderweg waar naartoe?
3: Onderweg naar Os.
1: En wat moet je daar doen?
3: Niet naar de koffiepot van onze Jan, maar ja. Daar had ik een keer zonnepanelen lossen. Dus,
1: ja, onze Jantje die moet inderdaad naar de koffiepot in ons. Maar jij rijdt daar dan wel weer aan voorbij, helaas.
3: Ja, dat ja. Klopt, ja.
1: Goed. Hey Henk, we zoeken liedjes die gaan over objecten die je niet op je tenen moet laten vallen. Nou heb jij natuurlijk stalen neuzen. Hey.
3: Ja, zeker. Je moet geen container op je tenen laten vallen.
1: Dat is inderdaad waar. Hey, heb je over nagedacht, Henk?
3: Ja, klopt, ja.
1: Doe ze er goed in ons en een fijne donderdag.
3: Oké, dank je. Hetzelfde. Ahoy.
1: Het dobbelspel van vandaag is nog steeds gaande. We hebben zometeen nog plek voor eentje in de categorie. Dingen die je niet op je tenen moet laten vallen.
0: De sterren

0: De containerzong, Henk Wijngaard in het dobbelspel van vandaag. Waarin we op zoek zijn naar liedjes die gaan over objecten die je niet op je tenen moet laten vallen. Zo zagen we bijvoorbeeld het spinnenwiel van de Roffels voorbij komen in onze app. Ja, dat was Brendan. Die kwam met het spinnenwiel. Meer suggesties die binnen waren gekomen. Christa uit Almelo, die gaat voor Lamme Frans. Ja, ja. Jolanda vanuit Andels, die gaat voor een liedje van Doe Maar.
1: Laat maar vallen, het komt er toch wel van, het geeft hier op je rent.
0: Niet alleen je tenen zijn hier gevoelig voor natuurlijk, maar... Liedjes die gaan over objecten die je niet op je tenen moet laten vallen, Doe Maar en De Bom. En als we het aan Robin Hezen vragen, Robin, wat moet je niet op je tenen laten vallen?
2: Auto, vliegtuig,
0: ah, ja.
2: Een trein, een boer.
0: Lijkt me allemaal inderdaad erg onverstandig. Sluiten het dobbelspel van vandaag af met een suggestie van Ben uit Renswoude. Die gaat voor De Woonboot.
3: Nee,

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.

vakken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de club, je zag blauw van de drek.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
5: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
6: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart.
7: Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Waar ga je heen? Naar autobedrijf. Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
18: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
21: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
22: Gritter Chalet en staakcaravans.
20: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
25: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
27: Hele goedemorgen, iets over achter bij de ANWB deze ochtend. Erik Evengroen. Erik, ook goedemorgen.
28: Hi, goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits is weer ouderwets begonnen. In volle gang kan ik beter zeggen. Met inmiddels ruim 400 kilometer file. En de meeste dagelijkse files zien we in het westen en het midden van het land. Met een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 11 kilometer met een half uur vertraging. De A7 horen richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Zaandam. Twee rijstroken zijn er nog altijd dicht. En vertraging is bijna een uur. Dan de A12, daarna Utrecht. Voor knooppunt Lunette bijna een klein half uur vertraging. Door een politieonderzoek op de A27. Want daar gebeurde ook vanochtend vroeg al een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Dat is van Groningen naar Utrecht. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang, zoals gezegd. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging op de A27, nog 20 minuten. En een snelheidscontrole tenslotte op de A44, Den Haag-Amsterdam bij 20,3.
27: Dankjewel, Erik.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Naast van Dijk!
27: Met straks uiteraard weer een nieuwe ronde van de Vraag van Vandaag. En muziek van Antoon is onderweg. De enige hoor je zo.
29: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: Antoon en de enige zojuist bij Radio NL maakt het 11 over 8. Goedemorgen, donderdag vandaag, 3 september. Straks een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Eerst even naar het nieuws van vandaag. Het gaat namelijk over de man in Overasselt, de doodgeschoten man in Overasselt. Daar is namelijk een inzamelingsactie voor opgericht, waarbinnen een dag ruim 12.000 euro voor is binnengehaald. Het geld is bedoeld voor de uitvaart van de 51-jarige Berry uit Wijchen. Beelden heb je misschien wel voorbij zien komen. De bizarre beelden dat er zo'n 34 of 35 man uit zo'n busje kwamen. Heel veel mensen uit zo'n busje kwamen, bijna de helft zo'n automatisch geweer. En die stapte op die ene auto af en daar zat Berry dus in. Omdat ze een woning van ene Jan G. wilden gaan bestormen. Vandaag beslist de gemeente of er een zegel op de deur komt, ja of nee. Of de woning eerst even gesloten moet gaan worden. Ander nieuws voor deze donderdag, de 3e van september. Steeds meer middelbare scholen werken met laptops, maar niet iedere leerling heeft er thuis geld voor. Al zouden ze een laptop niet kunnen of willen betalen, dan moet de school ervoor zorgen dat een leerling toch gewoon mee kan doen met de lesstof. In de praktijk gaat het niet altijd goed. Sommige scholieren lopen daarom ook achterstand op door slechte of te laat geleverde leenlaptops. Organisaties willen daarom dat laptops, net als schoolboeken, landelijk worden betaald. Maar het kabinet vindt dat voorlopig nog te duur. Ander nieuws, het gaat over de slimme camerabril. Het apparaat bestaat al een tijdje en sinds het begin is er best wel veel kritiek op. De naam beschrijft dan ook precies wat het is trouwens. Het lijkt op een gewone bril die je op kan zetten. Maar dan zit er een cameraatje in. Zonder dat mensen het doorhebben, kan je personen dus filmen. En daarom wil de stichting Bits of Freedom dat zich inzet voor de digitale rechten van de mens. Dat er een verbod komt op de camerabril. Maar hij wordt niet alleen maar gebruikt om mensen stiekem te filmen. Hij kan namelijk juist ook helpen bij blinden of slechtzienden. Vincent is daar een voorbeeld van. Sinds zijn geboorte is hij blind en hij vertelt bij Editie NL wat zo'n slimme camerabril voor hem kan doen.
1: Nou, dat is echt een toevoeging op mijn hond en stok. En hij kan alles beschrijven wat in het beeld komt. Grijze bestelbus, witte auto links, zwarte auto in het midden.
0: En omdat Bits of Freedom dus zegt die bril moet verboden worden, denkt Vincent er heel wat anders over. Die vindt ook natuurlijk niet dat die bril verboden moet worden.
1: We moeten juist mee verder. Dit kan veel beter.
2: Dus niet de stekker eruit, maar
1: absoluut
2: door?
1: Absoluut niet. Door. En gewoon verder ontwikkelen. En dit kan zoveel mensen zoveel meer zelfstandigheid geven. Het zou echt jammer zijn als we dat nu per ongeluk met verkeerde regelgeving stoppen.
0: Een mogelijke oplossing hiervoor is niet de bril zien als een leuke gadget, maar als een medisch hulpmiddel.

Muziek van de Evening Stars onderweg. We staan nog even in dubio of dat onze poes of buurmans kater moet worden. Of misschien even, oh wat een mooie tijd. Dus even kijken welke van de twee ik zo meteen voor je ga klaarzetten. Eerst Samuel Welten samen met Leeuw Kleine. En maak me nou niet gek.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Nou, sowieso eentje van de Evening Stars, hè, want dat hadden we je beloofd. Maar per ongeluk is het een beetje uitgereid op een soort van keuzemomentje. Of het nou onze poes of iemands kater moest worden. Of, oh wat een mooie tijd. En nou ja, goed, niet dat we het per se zouden gaan behandelen als een keuzemomentje. Maar we hebben toch wel eventjes de meeste stemmen genomen.

0: De Lawine Boys.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Goedemorgen. Sowieso. Gebeurt je misschien wel eens een keer dat je ergens bent geweest en dat de rekening toch wat hoger bleek dan dat je vooraf verwacht had? Nou, kan dat natuurlijk zo zijn omdat je per ongeluk hebt laten uitleven of wat dan ook. Of dat er gewoon daadwerkelijk ergens een foutje is gemaakt. Als voorbeeld, een man uit Canada is een elektrisch rijder. Hij heeft een Kia en hij moest even zijn auto opladen. Achteraf kwam hij een rekening van 22.000 Canadese dollar tegen. Oorzaak lag niet in een extreem hoog stroomverbruik of wat dan ook, maar het was een technische storing, gelukkig. Tijdens het laden verloor dan die laadpaal de draadloze verbinding met de centrale server. En daardoor werd niet geregistreerd dat de auto ook weer van de laadpaal af was gehaald. Dus hij heeft ongeveer een paar weken aan die lader gestaan, zeg maar, volgens het systeem. En toen kwam daar omgerekend een rekening van 14.500 euro. Nou, heb ik het gelukkig nooit zo bond hoeven maken. Hij is ook niet elektrisch, dus dat zal me dan ook niet gebeuren. Maar ik heb persoonlijk ook wel een keer gehad dat ik wat verkeerd heb afgerekend. En dat was niet in mijn voordeel. Dat was niet in mijn voordeel. Ik had een broodje gegeten in de middag ergens met iemand. En dat kostte volgens mij iets van 30 euro nogal of zo. Alleen er was per ongeluk een kommetje verschoven. Dus betaalde iets in de 300 euro. Ja, uiteindelijk heb ik het wel gezien. Ik ben teruggegaan naar die broodjeszaak. Ik zei van, joh, nergens niet om. Ik ben hier vanmiddag geweest. Maar ik heb maar twee broodjes afgerekend. Toch meer dan 300 euro moeten betalen. Hoe zit dat nou? Alles geregeld, niks aan het handje. Dus alles is goed gekomen daarna. En ik denk, misschien is dat wel even een mooie voor de vraag van vandaag. Hè? Als dan toch een beetje aanleiding die man uit Canada met zijn rekening van 14.500 euro. Wat heb jij verkeerd afgerekend? Jouw antwoord is welkom via de app van Radio NL. Misschien was het wel in je voordeel. Ben je toen ook teruggegaan of niet?

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
6: Bla bla bla bla.
5: Welke mogelijkheden zijn er?
6: Bla bla bla bla.
7: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor al 70 jaar. AIC Visser. Komt goed.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
14: Gaat u naar Eemsnet.
13: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
14: Ga dus naar Eemsnet.
13: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
18: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
19: Ridderkerk, goedenavond.
20: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
21: Is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
21: Altijd aan.
1: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
23: Radio NL.
24: Weerbericht.
25: Vandaag op zich wel een prima dag. Deze morgen verspreid over het land kansen op wat buien. Vanmiddag blijft die buienkans wel aanwezig, maar zou het niet zo enorm zwaar uit gaan pakken. Code geel geldt tot 12 uur in het westen van het land vanwege zware windstoten. Temperatuur vandaag zo'n 20 tot 23 graden. Morgen dan nog wat druppen. Het zou een beetje een natte vrijdag moeten gaan worden. Maar de rest van het weekend zou droog en zonnig moeten verlopen. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema.
0: Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt en de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds, meldt RTL. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken.
25: Oké, dankjewel. Dan hebben we Erik in Den Haag bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits verloopt weer druk nu de vakantieperiode overal voorbij is. En waar buien vallen, zijn de dagelijkse file ook nog eens wat langer dan gebruikelijk. Wat opvalt nu is de A2 om te beginnen. Eindhoven richting de Belgische grens. Voor Maastricht centrum 12 kilometer met een half uur vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij knooppunt Zaandam. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim 3 kwartier. Dan is het ook aansluiten op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor knooppunt Lunette bijna 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een politieonderzoek op de A27. Ook daar gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk. Op de A27 zijn nog 2 rijstoken dicht richting Utrecht vanuit Gorinchem. Hou rekening daar nog met 20 minuten op onthoud. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voorknoop het Hattemerbroek, 20 minuten vertraging. En tenslotte nog een snelheidscontrole gezien op de A58 bij hectometerpaal 140,6.
25: Erik, dankjewel. Tot de volgende keer weer.
2: Zeker, tot de volgende keer.

0: Heb jij wel eens een keer iets verkeerds afgerekend?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Wil daarmee zeggen dat je misschien wel ergens veel te veel voor hebt betaald, terwijl de prijs juist heel anders was? Of dat je ergens veel te weinig voor hebt betaald? Dat kan natuurlijk, hè. Berichtje van Ivardo, goedemorgen. Vorig jaar 2 bakken suikerspin gehaald. €20 betaald. €20 voor 2 bakken suikerspin. Bandjes. Op naar huis, zit op de wc, krijg ik een melding. Betaling geweigerd. Gratis bakking, nou, dan mag ik wel voor dat geld trouwens. Daan uit Gennep, goedemorgen. Hier een keer 11 kratten bier gehaald. Er was maar 1 aangeslagen. Inclusief het statiegeld wat ik had ingeleverd, kreeg ik dus geld terug. Ja. Niet teruggegaan. Tenminste, dat neem ik uit zijn berichtje dan in elk geval. Bericht van Gunther. Mijn vrouw is eens een keer de winkel binnengegaan omdat ze een krat niet gerekend hadden. Mijn vrouw is daarentegen dus weer veel te eerlijk, zegt hij. Ja, eerlijkheid, dat is het. En Tom ook aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Tom, wat heb jij wel een keer verkeerd afgerekend?
2: Nou, ik heb 3 keer over hetzelfde bedrag bij een tankstation betaald.
0: Oh, daar ga je ook failliet, hè?
2: Daar ga je zeker failliet.
0: Ja, 3 keer betaald. Maar hoe krijg je dat voor elkaar dan?
2: Er zat een storing in het pinapparaat.
0: En wanneer kwam je erachter?
2: Toen ik weer in huis was.
0: Oh ja. Ja, lekker op tijd ook. Was het een bemande pomp? Want dan kan je natuurlijk nog gewoon heel makkelijk terug. Maar als het zo'n onbemande is, kan ik me voorstellen dat je daar heel veel moeite voor moet doen.
2: Het was een bemande pomp.
0: Gelukkig.
2: Dus dat scheelt wel, hè?
0: Ja. En je bent teruggegaan en toen?
2: Nou, het was in Duitsland, dus ik ben op een gegeven moment teruggereden en... En in het Duits ervoor gezorgd dat ik mijn geld erin kreeg.
0: Ja. Entschuldigung, en een fijne dag was het nog, zeg maar.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, precies. Hey Tom, dankjewel voor je verhaal. Blij dat je het geld terug hebt gekregen, want anders dan leeft hij nou op straat, volgens mij.
2: Ja, dan was ik niet vrolijk geweest.
0: Was niet goed gekomen. Fijne donderdag.
2: Hetzelfde.

0: waar. Een diamantenring van Damien van Ossen, juist bij Radio NL. Teken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Heb je dat nieuwe liedje van hem toevallig al gehoord?
1: Ik gisteren wel binnengekregen, nog niet gehoord.
0: Wel, ach, hij krijgt het alweer binnen, hoor. We hebben, ik zag dat op social media voorbij komen.
1: Ja.
0: Op de Instagram, geloof ik. Ik dacht dat ik daar een filmpje van Damien zag. Ik moet even kijken of ik dat hier... We hebben natuurlijk een nieuwe mengtafel.
1: Oh ja, je moet
0: dus
1: even...
0: Ik kan tegenwoordig met ja, dit is echt high-class. Maar ik kan nu mijn telefoon verbinden met dat ding. Alleen okay. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus volgens mij heb ik het nu goed gedaan. Maar ik weet niet of het daadwerkelijk zo werkt.
1: Gewoon proberen, joh.
0: Ik zit... Ja!

0: goed, hè?
1: Ja, echt goed.
0: Ja.
1: Ah, goed. De grote grap is ook, toen het liedje binnenkwam, dan zie je Hard to Get als titel staan. Dan denk je van oké, één Nederlandstalig liedje en dan meteen internationaal. Maar het is wel een internationale titel met gewoon een Nederlandstalige plaat. Heerlijk.
0: Wat dacht je, stijgen we ook gauw naar
1: zijn zeker niet. Nee, ik heb veel vertrouwen in Damien, absoluut. Ik ken hem al een aantal jaren, dus dat zit wel goed.
0: Ik weet nog wel goed dat hij toen voor de allereerste keer door de deuren kwam van het Radio NL Mega Piraten. Ja. En toen heeft hij daar ook op het podium gestaan. Zong hij toen geen koffer van Haas? Ja, was een liedje van iemand anders? Of was het met Mart?
1: Van Mart.
0: Was het met Mart?
1: Het liedje van Mart. Ja, want Mart. Dat heeft hij toen in Ahoy samen met hem gezongen.
0: En dat deed hij toen ook daar?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Grote teken, donderdag 3 september. Ik heb bijna ruzie met mijn vriendin.
1: Bijna ruzie met je vriendin. Oh jee.
0: Ja, ik weet precies wanneer ik moet ophouden. Gelukkig.
1: Ja, toch wel? Wanneer bij je vriendin wel dus. Dus
0: ja, daar wel. Ja, haha. Maar alleen, het gaat over het imiteren. Ik heb een slachtoffer gevonden die ik graag na wil gaan doen.
1: Goed zo.
0: Alleen, nu ben ik dus de hele tijd bezig met het nadoen van die persoon. En het bekijken van video's van die persoon.
1: Ja, maar dat vind je vriendin niet leuk.
0: Die zegt, kan het niet toevallig even wat anders op de televisie?
1: Nee.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee, je hebt een opdracht.
0: Ja, dat neem ik uiterst serieus. Ja, nee, maar ik ben echt druk bezig. Ik ben aan het oefenen nu al. En
1: goed zo.
0: Ik hoop dat het goed gaat komen 1 oktober. Ja.
1: Nou, mocht het thuis uit de hand lopen, laat haar mij maar even bellen. Dan leg ik even uit wat de situatie is. 1 oktober is 1 oktober, dus...
0: Heb je nog een kamer vrij toevallig?
1: Nee.
0: Ach, helaas. Nee, ik had eerst totaal met alles op de korrel. Alleen dat was een beetje dom van mij. Dat was een beetje doem. Want dat was Van Duin had ik op de korrel. André van Duin. Ik dacht, dan ga ik André van Duin aandoen. Maar ja, goed. Dan ben je natuurlijk een typetje van een persoon aan het aandoen. Dat gaat ook niet.
1: Nee, dat wordt hem niet.
0: Een typetje van. Ja, nee. Dan is je weer. Ja, iedereen snapt wel een klein beetje dat Van Duin is. Ja. Maar ja, goed. Daar moest ik nog even beter over nadenken.
1: Maar in welke hoek moeten we het zoeken?
0: Ja, nee, ik ga geen tips geven.
1: Oh, dat is jammer.
0: Zeker, nee, want wat nou als ik zo meteen over een week beslis? Weet je wat?
1: Doe het toch niet.
0: Ik ga toch iemand anders nadoen. Dan staart een ieder zich blind op de tip die ik dan nu ga geven.
1: Ja.
0: En dan zit iedereen alleen maar aan paarden te denken.
1: Nee, normaal gesproken zeg je het hoeft allemaal niet zo snel. Maar in dit geval zou ik zeggen, was het maar 1 oktober.
0: Ik hou het nog eventjes voor me. En ik hoop dat ik een beetje uit de verf kwam.
1: Ja, jij kan dat.
0: Ah, nee, dat zeg je
1: wel. Het is jou al zoveel gelukt,
0: dit
1: ook.
0: Nou. Ik ga wel mijn best doen. Ik hoop echt dat het lukt. En dan daarna meer mensen.
1: Meer teametjes.
0: Ja, elke maand een nieuwe.
1: Nou, zoiets.
0: Nou, dan bedoel ik. Nee, dit is weer een frisse, zouden ze...
1: Ja, zo is het.
0: Dat dacht ik.
1: Goeie term.
0: Zometeen teken met werk en uitvoering. Tot morgen, dan zijn we er weer.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
3: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Bovenop Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bovenopzinnenmuren.nl.
7: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
8: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
9: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Fietenolie tankstations.
7: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
17: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
18: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
19: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
18: Als mobiliteit belangrijk voor.
0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
20: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
21: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
22: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
20: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
23: LW Vloeren, uw vloer binnen 14 dagen gelegd. LWvloeren.nl.
24: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart.
25: Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
26: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
27: Dames en heren, de daluren beginnen.
28: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
29: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
0: Het is bijna 9:05. Hartelijk goedemorgen. Dit is werk en uitvoering voor de donderdagochtend 3 september op de kalender. We hebben het verkeer voor je gemeld door de ANWB. En wij zochten net al even contact met Erik, maar ik heb hem nog niet. Erik, goedemorgen. Geen Erik. Pakken we ze er zelf even bij. De A1 daar Amsterdam richting Amersfoort. Daar doe je er 9 minuten langer over. Op diezelfde A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naarden in totaal 19 minuten. Ook nog wat langer op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermans en Nieuwegein in totaal 21 minuten. De A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Voor Maastricht Centrum Noord 19 minuten. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk Plaspoelpolder 13 minuten. En dan een hele lange op de A9 Alkmaar. Richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en Haarlem-Zuid. Door een ongeval sta je daar in de file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is opgelopen tot meer dan 70 minuten. Ook op de A12 verlangen Den Haag richting Utrecht. 72 minuten. Het komt daardoor een politieonderzoek. En dan hebben we nog een aantal flitsers voor je gemeld door Flitsmeister. Pakken we erbij het lijstje. Dat begint op de A28 Groningen richting Zwolle bij 99,4. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 215,7. En de laatste voor dit moment de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar even oppassen bij 103,3.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: We gaan feestelijk beginnen met een tropische plaat. De nieuwe van de 3A staat voor je klaar. Je zit in mijn hoofd.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

Hoi. En als je zo naar het clipje zit te kijken, dan ja, is het een tropisch warm en goed gevoel om daarbij te mogen zijn. Het feestje, het zonnetje erbij, het drankje erbij en ja, gezellige mensen rondom je. Ja, die gezellige mensen hebben wij natuurlijk ook bij Radio NL. Een volle werkdag met de...

Terug in de tijd, maar wel iets om als Nederlander natuurlijk waanzinnig trots op te mogen zijn. Want dit was echt fantastisch mooie muziek. En dat is het nog steeds. Vandaar dat je het ook lekker voorbij hoort komen tijdens de werkzaamheden op Radio NL. Shocking Blue en Venus in werk en uitvoering. Zo 8 minuten voor 9:30 op de donderdagochtend. Misschien dat er even wat meer pit in mag. Ja, dat kan. Kunnen we voor zorgen voor de werkvreugde op de werkvloer. Dat doen we met de mannen van Even Serieus. Dit is My

0: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoetscentrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser, komt goed.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten. Bokpop.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Al wekenlang is hij de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. En dat zal je niet verbazen. En ook afgelopen vrijdag werd bekend dat hij de zomerhit van 2026 te pakken had. In de Radio NL Zomerhit Top 10. Ik heb het uiteraard over niemand minder dan Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Kijk, ik stiekem even naar het lijstje. Rutger is er gewoon morgenavond bij in Oldebroek, waar we zijn met het Radio NL Feest. Het Mega Piratenfestijn. En ook de mannen die we daarvoor rijden, de Dutch Boys. Die zijn morgenavond te bewonderen in de grote tent al daar. Op de trekker naar de Costa del Sol. Nou, morgen gaat de trekker richting Oldebroek. Mocht je er niet bij kunnen zijn, heb je geen kaart, dan niet getreurd. Thuis luisteren naar de radio is de optie. Of meekijken via radionl.tv morgenavond op Radio NL. Wij gaan de deuren weer openen van het
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat zocht ik inderdaad. We hebben de inchecklijst voor ons. 10 kamers met 10 artiesten. Kamer nummer 1 is voor Chris Bruin. Wesley Bronkhorst zit op kamer nummer 2. Kamer 3 is voor William Jans. Willem Duin, kamer nummer 4. Rommie, kamer nummer 5. Kamer nummer 6 is voor Wimmy Bauma. Dane Winner, kamer nummer 7. Kamer nummer 8 is voor André Hazes. Django Wagner op 9. En de laatste, kamer nummer 10, is voor Wolter Kroes. We gaan twee kamers leeg spelen. Daarvoor in de plaats willen wij graag zometeen een nieuwe artiest met een bijbehorend liedje. Denk daar alvast even over na. En die suggesties mag je insturen of inspreken via de app van Radio NL. Kom maar door. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje voor het Muziekhotel. Want onze computer bepaalt nu, door middel van twee cijfers in ons scherm te zetten, welke twee kamers geopend gaan worden en welke twee liedjes wij mogen draaien. Waarvan de eerste nu in ons beeldscherm staat en dat is kamer nummer 10. Die zullen we dan gaan draaien. En de tweede die daarbij komt is voor kamer nummer... Even wachten. Kamer nummer 7.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat zijn ze dus, de beide. Kamer nummer 7 en kamer nummer 10. Die zullen wij gaan spelen. Even vlug de lijst er weer bij pakken. Dan beginnen we bij nummer 7. Dat is de inzending van Paula uit Almelo. Dana Winner op het dak van de wereld. Gaan we die er snel bij zoeken, beste Paula. Dat kunnen we ondertussen mooi doen. En kamer nummer 10 pakken we er dan ook bij. Dat is de inzending van Astrid ten Bos uit Nijsleek. Hotelkamer nummer 10 graag. Wolter Kroes, Ik ben je prooi. Ook een erg mooi liedje. Dat zijn de beide liedjes die we mogen draaien. Dus Wolter Kroes met Ik ben je prooi. En Dana Winner op het dak van de wereld. Dat zijn de twee die we nu gaan draaien in werk en uitvoering. En daarvoor in de plaats zometeen twee nieuwkomers. En wie dat zijn, dat hoor je na het draaien van die twee. En ondertussen heb jij de gelegenheid om een appje te sturen met jouw favoriet die je graag in het hotel zou willen hebben.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: liedjes uit het Radio NL Muziekhotel. En dit was het tweede liedje inderdaad. Daarna winnen en op het dak van de wereld.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: De ruimte is ontstaan in kamer nummer 7, kamer nummer 10. En dat betekent twee nieuwe suggesties. En die kregen wel redelijk snel binnen. Want het liep even storm in de app. Alleen maar leuk natuurlijk. Een teken dat het... we hebben dat vorige week volgens mij ook al eens geroepen. Misschien op de vrolijke vrijdagmorgen. Dat we er even een paar wegspelen. In plaats van twee, dat we gewoon even een stuk of drie of vier doen. Dat er wat sneller ruimte komt om ook wat meer mensen de kans te geven. Bij deze de belofte. We maken even een notitie. De redactie is al aan het schrijven, zie ik. Heel goed, gaan we er morgen iets wat meer wegspelen in een klein half uurtje. Nummer 7, nummer 10, die waren vrij daarvoor in de plaats. Wilfred van Dorsten uit Zwartsluis. Die kwam met een suggestie voor René en Thomas Karst met Ik Drink Alles. En daarmee hebben we René en Thomas op kamer nummer 7 geparkeerd. Dan kamer nummer 10, Martin uit Midwolda. Die kwam met Jorieke Sterke, Vet de Boeren. Daarmee is Jorieke bevestigd en ingecheckt op kamer nummer 10. En dat zijn dus de nieuwe deelnemers in ons muziekhotel. En dan morgen, zoals beloofd, een paar extra kamers. Dus we gaan even topoverleg doen. Denk een kamertje of vier. Kunnen we mooi doen? Ja, dat gaat lukken. Op de vrolijke vrijdag mag dat geen probleem zijn. We gaan even een rondje rijden. We gaan met Ronnie Ruisdaal over het Keizer Karelplein. Luister mee.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthavenbijknaap.nl.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
5: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl

0: weer op de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoofd mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas. Erik van Hoofd, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalg en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
14: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
15: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
17: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
14: Gritter chalets en staakcaravans.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
22: Bokpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
24: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
25: Het is 3 minuten over 10. Hartelijke welkom. Deel 2 alweer van Werk en Uitvoering voor deze donderdagochtend. Wij hebben zometeen de 3:30. Die mogen we zeker niet vergeten. Dus alvast even de oproep, want ik zag al een paar binnenkomen. Maar ja, je wil natuurlijk iedereen een kans geven. Straks de 3:30. Daarvoor mag je nu de suggesties insturen of inspreken. En dat doe je gemakkelijk en snel via de gratis app van Radio NL. Naam van de artiest en het bijbehorende liedje. En dan kunnen wij straks een keuze gaan maken welke 3 het vandaag gaan worden op die 3 september. Hoe mooi kan het zijn? Uurtje nummer 2 gaan we van start met de meldingen van de ANWB. Ik ga vlug even luisteren of Erik al aanwezig is. Ik hoor hem op de achtergrond.
26: Ja, hallo.
25: Erik?
26: Ja, zeker.
25: Ja, goedemorgen, daar is hij.
26: Ja,
25: we moesten even schakelen van de ene buurman naar de andere buurman. Maar je bent er gelukkig.
26: Ja, klopt. Er was even wat uitschel op 2, maar ik ben patiënt.
25: Goed zo. Zeker. Nou, dan mag je meteen los.
26: Ja, de ochtendspits die verliep druk met ruim 600 kilometer file. En die lost ook maar moeizaam op. Maar inmiddels zijn er nog maar zo'n 60 van over. Met de meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A4, daarna richting Rotterdam. Daar staat een auto met pech bij het knooppunt Ketelplein. De vertraging is een kleine 10 minuten. En een vrachtwagen met pech op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Die is gestrand bij Geldrop. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ruim een half uur. En we hebben nog een flitser gezien op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij hectometerpaal 8,6.
25: Dankjewel voor dit moment, Erik. En dan spreken we elkaar iets sneller nog een keer.
26: Zeker.
25: Tot zo.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
25: Ja hoor, die zit in de startblokken. We hebben er zin in. Deel 2 van Werk en Uitvoering gaan we van start met Helemaal Hollands. Een oudje van ze, de Orgelman.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

verstijgen en hartslag van je heupen. Dat is ook niet zo gek dat ik dat zeg. Want vanaf dag 1 dat we het liedje draaien hadden wij al een goed gevoel bij deze plaat. En dat is gewoon leuk dat er talenten opstaan die gewoon in één keer een heerlijke plaat hebben waarvan je denkt van nou, dat kan deze zomer nog wel eens leuke dingen gaan doen met de barbecue. En niet alleen met de barbecue en een drankje erbij. De cijfers liegen ook niet. Want afgelopen vrijdag hadden we de Radio NL Zomerhit Top 10. En de nummer 7 is inderdaad voor Mike Verstegen, hartslag van je heupen. En het mooie is, wij hebben totaal geen invloed gehad op de top 10. Die is samengesteld door jullie. Aan de andere kant van de radio door middel van een stem uit te brengen. En die stemmen, die liegen niet. Dus wat dat betreft een hele mooie keuze. En gefeliciteerd voor Mike Verstegen, want het is echt een erg leuk liedje. Hartslag van je heupen. Zo mooi is het. Die communicatie met elkaar om er iets van te maken. De artiest blij, de radio blij en de luisteraars. Want de favoriete platen staan in die top 10 genoteerd. We hebben wel wat meer met lijstjes. We gaan straks in het derde deel van Werk en Uitvoering ook even iets nieuws doen. Iets proberen met de Radio NL Top 30. Een spelletje waarbij een leuk prijzenpakket is te verdienen. Ga ik je straks nog wel uitleggen. Kom straks allemaal, want het is nog lang geen 11 uur.

geliefde is weg en gaat nu met een ander. En daar is je het blijkbaar niet helemaal mee eens. En dat heeft hij heel mooi verwoord in dit prachtig mooie liedje, De Laaienlichter. Ja, we hadden natuurlijk ook kunnen kiezen. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar gisteren waren wij hier in de studio ook al een beetje over het weer aan het praten. Met onze gasten van die ochtend. Dat waren Ferry de Lits en Shaq. En toen hadden we het er zo over van ja, er zit waarschijnlijk nog een piekje aan te komen. In de vorm van hoge temperaturen in de maand september. Een beetje nazomeren. Dus wat dat betreft nog niet te vroeg instarten als het gaat om de plaat. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Want tussen de buien door het zonnetje erbij, dan is het best prima te doen.

vraag ook wel, hoe zou dit klinken wanneer hij het live doet? Ik denk net zo goed als op plaat, want ja, wat dat betreft is dit een meester als het gaat om zingen. Kort geleden hadden we nog even contact over optredens en feestjes in het land en dat soort dingen. Het wordt tijd dat ik weer een keer bij jullie in de studio kom. Ik zei, nou, dan moet je nog heel even wachten, dan is straks de nieuwe studio klaar. Gewoon een keertje langskomen en wellicht even een moppie live zingen. Dat zou op dit moment wel een uitnodiging kunnen zijn die we de deur uit kunnen doen. Lijkt mij een goed idee om Thomas binnenkort een keer uit te nodigen om lekker te komen zingen in werk en uitvoering. Waaronder dus deze single, als je de keuze had. Het is bijna 10:30. Dit is Muziek van René Schuurmans.

0: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
1: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
5: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. JP'sCarWash.nl.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
10: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
11: En mooi groen.
10: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
11: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen-assortiment.
12: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
15: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
22: De 3 na half 11.
23: De 3 na half 11 voor deze 3 september gaan we van start met een liedje van een zangeres. En ja, die is al een tijdje niet meer gedraaid. Tenminste, dat is de conclusie. Tenminste, dat staat hier in de app. Ik pak hem er even bij. Wolter, die schrijft dat. Wolter uit Niekerk. En die schrijft, hey Tegen, goedemorgen. Graag voor de 3 na half 11 een plaatje van Marianne Weber. Is al lang niet meer gedraaid. En ik ben eindelijk weer aan het werk sinds mijn gebroken rug. Dus zo'n plaatje kan ik wel even gebruiken. Nou, allereerst welkom terug op de werkvloer, Wolter. Dat bij deze altijd goed om te weten dat je goed hersteld bent en dat je weer los kan. En als het gaat om Marianne Weber, ja inderdaad, het kan misschien wel wat vaker. Heb je een punt? Gaan we dat doen? Op verzoek in de 3 na half 11. En dan gaan we meteen gezelligheid erbij halen in ons stamcafé.
20: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: Nummer 2 in de 3,5-11 en die was voor Robert Verhemert samen met Donnie en Moet Dat Nou. Het is feest ergens op school, dat kan niet anders, want wij willen graag Robert en Donnie met Moet Dat Nou. We hebben techniek op school en daar mag de radio bij aan. We krijgen de hartelijke groetjes van Iris en Jasmijn.
1: De 3,5-11.
0: Dat is feest in de klas, absoluut. Dat maakt het alleen maar leuker op het technisch gebied, maar gewoon sowieso op school. Dat radio en dan ook nog Radio NL aan. Dan is het feestje compleet op deze donderdagochtend. Dank dames voor deze mooie en vlotte suggestie. We hebben er nog één voor je. En dat is een leuk liedje. Bert uit Best, die meldde zich en die schrijft: ik zou heel graag Piet Veerman willen horen met Sailing Home. Is voor mij een classic en zeker ook voor mijn familie. Als het lukt, heel graag. Het is gelukt. Piet Veerman staat voor je klaar. We gaan hem draaien. Sailing Home.
1: De 3,5-11.
2: Nummer 3.

Wie hangt eruit? Dit liedje is in de beginperiode van Radio NL grijs gedraaid. En het, de kers op de taart zeg ik dan toch maar. Morgenavond live vanuit Oldebroek op Radio NL en live op radionl.tv. En daar zal het IJsselduo zijn. Eerder deze week draaiden we ze ook al met alles met je delen. Dus het feest der herkenning wordt morgen gewoon voortgezet. In de grote tent in Oldebroek, uitverkocht en wel. Maar meekijken en meeluisteren kan natuurlijk morgenavond vanaf 8 uur. En dan hoor je deze.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water van een prachtig uitzicht. Onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
3: Bakker-campers. Kom naar Bakker-campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
6: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
7: Bla, bla, bla, bla.
6: Welke mogelijkheden zijn er?
7: Bla, bla, bla, bla.
6: Oh.
8: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea. De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
7: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
20: Waar ga je heen? De Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
22: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
23: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
24: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
25: Want u scoort bij Isolatie Noord.
26: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
27: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
3: Het is 11:05. Ja, de grote glimlach hier in de studio. En waarom? Ik kan het je uitleggen. Wel, van tevoren, als het de uitzending bijna begint, dan maak je vlug even een babbeltje om te checken of degene die bij de ANWB werkzaam is daadwerkelijk op de plek zit om de meldingen te kunnen doen. En meestal dan moeten we even wachten, omdat er bij andere zenders ook even gelezen moet worden. En dus ik zeg zo, hallo Erik. En toen was er in één keer, nee, hallo, met Annemieke. Vinden we ook leuk,
4: ja,
3: Annemieke.
4: Stem, hè?
3: Ja. Goedemorgen.
4: Erik's stem schiet omhoog. Ja, goedemorgen.
3: Erik mocht al naar huis en jij mocht waarnemen op dit moment.
4: Precies, ja. Klopt inderdaad. En ik heb één opvallendheid eigenlijk op de weg. Dat is de A50, Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven staat namelijk een auto in brand. En daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. En Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,5. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 57,8.
3: We zijn helemaal bij, Annemieke. Dankjewel.
4: Ja, ja, precies.
3: Zo. Ja, gelukkig. Hup. Ik hoor een opluchting, of niet?
4: Ja, nou ja, de eerste keer altijd na een lange periode is altijd weer eventjes dat je denkt, oh, lukt het allemaal nog en kan ik het allemaal nog? Maar
3: mochten we een rapportcijfer geven, ik zie nu al bordjes 9,8, 9,9, dus het is goed gegaan.
4: Kijk,
3: ja, helemaal goed.
4: Nou, hey, dankjewel. Fijn. Hey, fijne uitzending en veel luisterplezier.
3: Dank je, tot snel.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Het derde deel van Werk en Uitvoering, waar we zo meteen een spelletje gaan spelen. Gisteravond de hele avond geoefend, zo meteen daadwerkelijk de uitvoering in de studio.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Wat je ook aan het doen bent, aan het werk of lekker lui op de bank aan het hangen, of dat je in de auto zit of ergens op de fiets aan het trappen bent, dit liedje doet het altijd goed, krijg je energie van en waarom ook niet. Spang en Part-Time Verliefd.
1: Top 30 roulette.
0: Ik zei al, we gaan een spelletje spelen. Top 30 roulette. Het ligt al heel lang op de plank, moet ik eerlijk zeggen. Deze jingles die zijn volgens mij al 2 jaar geleden gemaakt. Maar nog nooit in gebruik genomen. Ja, we hadden ook de ruimte niet de afgelopen periode met de tijdelijke studio. En nu hebben we gewoon een heel groot blad waar de roulettetafel daadwerkelijk een plekje heeft gekregen. Hier in de studio, daar gaan we straks een slinger aan geven. En dat doen we met het welbekende balletje. Ik zei het net al, gisteravond de hele avond staan oefenen. Nou, het werd een puinhoop. Ik had in totaal 6 van die kleine balletjes. Er zijn er nog 2 over. En die zijn meegegaan in het spel hier naar de studio. En die anderen die liggen nog ergens in een hoek van de kamer. Die komen ooit wel weer een keer boven water. Wat gaan we doen? We hebben natuurlijk de top 30. 30 liedjes. Om de eerste ronde niet al te moeilijk te maken. Je mag een poging wagen. Door 5 getallen in te sturen die corresponderen met de lijst. Dus stel dat je denkt van nou nummertje 1, nummer 7, nummer 15, nummer 22 en nummer 29. Die stuur ik in. Straks na 11:30 geven wij een slinger aan de roulettetafel. En op de roulettetafel zitten inderdaad diezelfde cijfers. 1 tot en met 30. Die corresponderen dan weer met de lijst van 30. En stel dat jij hebt ingestuurd nummer 5 en het blijkt daadwerkelijk nummer 5 te gaan worden, dan gaan we de nummer 5 uit de top 30 van afgelopen weekend ook draaien. En jij bent dan degene die de prijzen wint als jij de persoon bent die gekozen wordt door onze computer. En dan win je een leuk Radio NL pakket met onder andere shirt, cap en een zonnebril doen we daar sowieso in. Dus dat is de moeite waard. 5 cijfers mag je insturen. Ik bedoel, we moeten toch ergens beginnen. Dan de kans ook maar wat verhogen. 5 cijfers tussen de 1 en de 30. Laat het maar weten. En zet tussen ieder cijfer even een spatie, zodat we een duidelijk overzicht hebben. Maar dan gaan we zo meteen een hele allereerste ronde spelen van het top 30 roulettespel hier op Radio NL. 5 cijfers insturen in de app van Radio NL. En iets na 11:30 gaan we slingeren aan het rad. En dan, ik kan hem je wel even laten horen. Het lukt, dat gaat zo. Nou, dat is hem. Heel klein balletje, klein ratje. Maar het gaat helemaal goed komen. Die cijfers die staan er wel op. Wat we van jou verwachten is maximaal 5 cijfers insturen. Als je denkt van ik stuur er lekker 10 in, dan doe je gewoon niet mee. Zo simpel en streng moeten we dat toch ook weer zijn. Maximaal 5 stuur je in via de app van Radio NL. En dan gaan we straks het spel spelen met het bijbehorende liedje uit de top 30. En wie weet ben jij degene die er vandoor gaat met het Radio NL prijzenpakket.
1: Top 30 roulette.

0: Deze man weet wel hoe je een feestje moet bouwen met dit repertoire. Is dat eigenlijk een makkie, zou je kunnen zeggen. Want we hebben hem vele malen in het land aan mogen af mogen kondigen. Ook bij de muziekreizen graag gezien een gast met al zijn grote hits. Niemand minder dan Robert Pater en Gina.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: We gaan weer terug in de tijd. De draaitafel is in ere hersteld deze week in onze prachtige nieuwe studio. En dan moet er natuurlijk ook vinyl gedraaid worden. Het zwarte goud, zoals het hier wordt genoemd. En we gaan terug in de tijd met een man die niet meer onder ons is. Maar ja, qua entertainment mocht je zijn naam met hoofdletters schrijven. Want deze was altijd in voor gezelligheid, een grap en een grol. En dan moet je je voorstellen, hij is ooit begonnen als autospuiter samen met zijn broer. En daar in de werkplaats was hij altijd druk aan het zingen, moppen tappen en zorgen voor gezelligheid. Tot hij een keer werd ontdekt door een politicus uit die omgeving. En die had ook het beheer over een aantal bandjes. En die zei, je moet wat gaan doen met die stem. En eigen repertoire gaan maken. Het leuke en het toeval is, de onderbuurman van deze zanger was Paul Eduard. Nou, zeker geen onbekende. En zo werden de eerste liedjes geschreven en de rest is geschiedenis. Ik noem even een paar titels die rond die periode uitkwamen. Niet geschoten, altijd mis. Uw laatste jas, meneer. Apen. Pelle Pindas. Nou, ga zo maar even door. Inderdaad, het gaat om Nico Haak. Hij ligt met de single op de draaitafel. En het gaat om het liedje Als ze me missen, dan ben ik vissen.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïne-shakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 20:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart.
14: Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
16: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
17: Nu 111 fietenolie tankstations.
18: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
19: Volle gas in mijn truck. En de lijkt je muziekje op.
18: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt.
20: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikke Buddies. We doen met je mee. Plus.
22: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
25: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Ridderkerk, goedenavond!
27: Zaterdag 12 september komt de Radio NL Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
28: Dit is Radio NL.
29: Altijd aan. Radio NL.
28: Altijd aan.
0: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
1: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
0: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL.
28: Weerbericht.
3: Het is bewolkt en er trekken af en toe buien over het land. Vanmiddag nemen de buien af, breekt er nu en dan de zon door en gaat het harder waaien. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond is het droog en rustig. Komende nacht gaat het wel weer regenen en waaien en wordt het een graad of 18. Ook morgen veel regen en veel wind.

0: liedje waar we ontzettend vrolijk van worden, de nieuwe.
1: Ja, geloof me dat jij mijn wereld bent.
0: Van Numidia en John West samen en Habibi. Veel gedraaid al de afgelopen dagen. En ja, dan hoor je zo'n weerbericht voorbij komen dat het af en toe hard kan gaan waaien. Veel regen, dat soort dingen. Dat mag de pret dan niet drukken wanneer je dit soort liedjes op de radio voorbij hoort komen. Daarvoor zat Jeroen van der Boom, de Piano Man. Hij is er morgenavond ook bij op het feestje van Radio NL in Oldebroek. En wat ik al eerder zei, live meekijken kan morgenavond vanaf 8 uur via radionl.tv. Of meeluisteren via de radio. En dan hoef je niks te missen vanaf 8 uur tot morgen. Een uurtje of 1, denk ik. Ja, zal het wel weer worden in Oldebroek.
2: Top 30 roulette.
0: We gaan de allereerste ronde spelen van Top 30 roulette. Ik zei het al, dit plan, tenminste het spel, staat hier al een hele tijd op kantoor. De jingles die waren al lang klaar. Alleen dan moet er een keer een moment komen dat je denkt van nou, wanneer? Nou, met de opening van de nieuwe studio in die week, dan hebben we ook voldoende ruimte om de roulette tafel een plekje te geven. Die staat hier naast mij. Wat ik al zei, gisteravond uitvoerig geoefend. Harde slinger, zachte slinger. Nou, de balletjes die schoten links en rechts door Huizen Wouda. Ze zoeken nog steeds vier. Dat betekent niet dat wij groot wonen. Nee, het zijn hele kleine balletjes. Dat is het, dat je dat even weet. Wij gaan de slinger aan het rad geven en dan kunnen wij zo meteen zoeken wie het goede antwoord heeft gegeven. Want ik had jullie gevraagd 5 getallen in te sturen. Dat is massaal gedaan. En zo meteen gaan we kijken wie er vandoor gaat met het Radio NL prijspakket. Eerst die slinger aan de tafel. Dan pakken we het balletje en we geven een slinger. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. En dan ligt het balletje, gaat hij nog even rollen. En dan wordt het nummer 10. Nummer 10 is het geworden. Ga ik snel even kijken naar de top 30. Welk liedje daar inderdaad op nummer 10 staat. Ah, dat is een goed liedje. Vinden we leuk. Die zoek ik er nu even bij. Die gaan we als eerste draaien. En dan gaan we zo meteen na het draaien van de nummer 10 uit de Radio NL top 30. Gaan wij bellen met de kandidaat die het goede antwoord heeft gegeven. Die gaat geselecteerd worden door onze computer. De nummer 10 uit de Radio NL top 30 is dit liedje. Van Helemaal Hollands en alles en iedereen die zojuist getal 10 heeft ingestuurd, die mag klaar gaan zitten. Eén van die mensen gaan we zo meteen bellen.

0: Hollands en de Titanic, hier op Radio NL.
1: Top 30 roulette.
0: Daar zitten we midden in de top 30 roulette. En ja, het balletje heeft bepaald dat wij nummer 10 mochten gaan draaien. Meerdere mensen die het antwoord hadden gegeven in hun appje met daarin het getal 10. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en die gaan we nu bellen in de uitzending. We gaan het straks nog wel een keertje uitbreiden met twee cijfers om het wat spannender te maken. En wat minder insturen. Ja joh.
2: Houden we de...
0: Floris, goedemorgen. Je spreekt met Teken Wouda, Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het, Floris?
2: Goed hoor.
0: Ja, is het een beetje te doen deze donderdag?
2: Zeker, ik ben ondertussen aan het werk en ondertussen de radio aan het luisteren.
0: En ondertussen cijfertjes insturen voor het roulettespel.
2: Klopt.
0: En dat is goed gegaan, want de nummer 10 zat er bij jou tussen. We gaan je feliciteren, Floris.
2: Klopt.
0: Hey, wat voor werk doe je?
2: Ik ben huisjes aan het maken op, zeg maar huisjes op wielen helemaal zelf aan het maken, helemaal schilderen.
0: Oké.
2: Met van alles erop en eraan.
0: Leuk. Maar dat betekent dat jij niet gebonden bent aan bedrijfskleding, neem ik aan.
2: Nee, nog niet, nee.
0: Nee, dus als ik jou het Radio NL T-shirt toestuur, dan mag je dat met trots gaan dragen zonder dat iemand zegt van hé, wat heb jij nu aan?
2: Nou, dat ga ik zeker doen.
0: Nou, bij deze hebben we een deal, want je krijgt het t-shirt, je krijgt de Radio NL cap thuisgestuurd. En voor de mooie dagen die we waarschijnlijk nog wel in het vooruitzicht hebben in de maand september, krijg je van ons ook het Radio NL, de Radio NL zonnebril toegestuurd. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hey, maak er een mooie dag van. Blijf nog even hangen voor je gegevens. En dan zorgen wij ervoor dat het pakketje één deze dagen in Deventer wordt bezorgd.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.

Zoals zo vaak gezegd, Hazes is de basis. Een lekker lang liedje, maar wel een hele mooie. Het is te laat. Een van de laatste in werk en uitvoering voor deze donderdagochtend. En dat betekent dat wij voor dit moment kort afscheid gaan nemen voor wat betreft dit programma. Maar het feest op de radio gaat natuurlijk onverminderd voort. Want zometeen ben jij aan zet als het gaat om de verzoekjes aan te vragen in op volle kracht. Heel graag tot morgen, de vrolijke vrijdag. Schat, ik doe...

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op luitvaart.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Ja. Dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
7: Bokpop, Zinnenmuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenmuren.nl.
6: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs van overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
17: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
21: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
22: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
23: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
22: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
23: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
25: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
26: Mastertools.nl.
27: .nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.
25: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
28: Smin.
29: Valt je iets op aan mij?
28: Nieuwe jas?
29: Nee.
28: Nieuwe schoenen?
29: Nee.
28: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
30: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
31: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
32: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Net binnengekomen op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat een file van 14 minuten, 3 kilometer. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar tussen Arnhem Centrum en Hoenderlo. Daar liggen voorwerpen op de weg. En daardoor ook 5 minuten vertraging over zo'n lengte van 4 kilometer ook. Nou, dan de A76 nog, Geleen naar Keulen. Er is de boel afgesloten, lees ik hier, tussen Simpelveld en de grens. Dus daar kun je misschien even rekening mee houden. Nou, dan de flitsers op de A4 staan ze bij Nieuwe Wetering. Dat is bij 221.3 op de A4. En ook bij Schipluiden vind je ze daar 57.8. En ook op de A6 bij Lelystad vanaf Muidenberg 69.3. Op de A7 word je ook in de gaten gehouden met zo'n apparaat, 242.9. En ook bij Winschoten, dat is zeg maar bijna Nederland uit, 245.2. En dan de A8 nog, Amsterdam richting Beverwijk, bij Oostzaan, hectometerpaal 3.6. En de laatste die vinden we op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk, bij 56.6.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
32: Ja, ik zie dan gelijk gezellig mogen beginnen met een liedje van Frans Bauer. Viva Holiday, Hollandier.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

0: werd in het spel van teken deze.
1: Op volle kracht met Hessel Wijkstra op Radio NL.
0: Jazeker. Nou, we gaan beginnen hoor. We gaan het doen op verzoek eigenlijk. En de vraag is even, ja, wat kunnen we vandaag draaien? Maar ik ben ook even op zoek naar iemand, de pechvogel van de dag. Want ik lees het hier, ik had het hier net gelezen. Er was vanmorgen een vrachtwagenchauffeur. Die moest zo hard in zijn ankers bij Roermond dat hij een hele vracht stront over hem heen kreeg. Hij had zijn raam openstaan, hij vervoerde mest en ja, die vent voor hem, die bovenop de rem. Die chauffeur die moest zo hard in de ankers dat uit alle kleppen daarboven kwam alle mest naar voren. En de beste man had niet alleen zijn vrachtwagen onder de poep, maar ook de cabine. Dus die kreeg de volle laag. En nou ben ik eigenlijk op zoek, gelijk even aan het begin van de uitzending, naar die chauffeur. Dus wie weet wie dat was. Heeft er iemand een telefoonnummer van hem? Dan ga ik hem straks even proberen te bellen. En dan gaan we hem even blij maken met iets leuks of zo. Dat zou mooi zijn.

0: huis.
1: Hey Essel, goedemiddag. Nou, ik heb een verzoekje. Ik haal haar met mijn brommer op van de Dutch Boys. Als je die zou willen draaien, heel graag. Alvast bedankt. Yo!
2: Radio NO. In de zomer wat kools en in de winter wat warms.

0: als je dit zo hoort, denk je, hè, hoe was het ook alweer?
1: Spring maar achterop.
0: Ja, er was wat mee. Ik probeer me het even te herinneren. Ik heb Henk de Roo, ja, leeft niet meer, de man, hebben zijn ziel, maar hij heeft me dat wel eens verteld. De Dutch Boys waren natuurlijk als jonge gastjes begonnen, waren 18 jaar, hè, werden in een boerderij gedrukt met een krat bier en zingen maar, feesten van heb ik jou daar. En op een gegeven moment, het was 1988, toen stopte Henk de Roo en die werd vervangen door Douwe Buiten. Ze riep overal Douwe Buter. Douwe Buter, die is, dat is ook een begrip in Zwarte Meer en omstreken. En die, ja, die werd de leadzanger van de Dutch Boys. En Henk die mocht dan niet meer zingen. Dat was een concurrentiebeding voor en zo. En ik weet dat nog goed, hè? Dat heeft hij me toen verteld. Maar goed, dat is toen allemaal teruggedraaid. Ook Douwe Buiten had een studio. En daar werden ook veel liedjes opgenomen door al die noordelijke artiesten. Waaronder ook de Dutch Boys. En zo hoor je dus een bijzondere stem in het nummer wat je net hoorde. En niet die van Henk de Roo. Want die is natuurlijk heel herkenbaar. En heel donker en diep en zo. Dus ja, dan weet je dat verhaal even. Af en toe dan komt het even boven drijven. Leuk toch? Hey, een verzoekje hier binnengekomen van Bas. Onze vriend uit Lutjebroek. Er woonden allemaal vrienden van ons. Hij zegt, hey, ik heb me helemaal naar de fabrieksinstellingen gezopen op de kermis. Zou je nog even een liedje daarvoor willen draaien? En de grote hit hier in Lutjebroek is van Fons Veurink met Feestje. Ja, dat had ik meer gehoord, ja. Ik had het ook al eens ondervonden op een, waar was dat toch? Bij die sleepbootdagen, waar was dat? Help me even, goh. Zwartsluis. Zwartsluis was dat. Heb ik het gezien? Hoe dat tekeer ging allemaal.
2: Daar is het feestje.
0: Op deze manier.
2: Tijd op de knop.
0: Feestje. Hit hoor. Tenminste rondom Zwolle en zo. Ik weet niet hoe dat verderop is in het land. Maar misschien kun je dat even beamen of ontkrachten. Laat even weten. Dan weet ik ook dat je luistert voor de gezelligheid. Hier is Fons Veurink.

Ja, ik krijg gelijk een bericht van Roy Remels. Die zegt, ja, die Fons die gaat als een speer. Ik volg hem al een tijdje. Hoe hij het voor elkaar krijgt, weet ik niet. Maar bij elk optreden pakt hij het publiek in. De eerste seconde, veelbelovende talent Fons Veurink. Ja, leg hem maar uit. Ik weet het ook niet hoe dat kan. Dat... Sommigen hebben dat. Jannes heeft dat bijvoorbeeld. Hè? Dat knuffelgehalte. Django heeft dat. Hè? Zijn er meer?

0: toet toet. En sommige hebben we ook nog niet geprobeerd. We kijken wat deze doet. Kijken. Oh, dat is een effectje. Superleuk.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: regen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Bokpop, Zinnenburen, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
13: Gaat u naar Eemsnet.
12: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
13: Ga dus naar
12: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ridderkerk, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.

0: kenners die weten het, hè? De Four Tops deed het ook. En Motown, echte Motown. En dat was de eerste keer dat Pussycat even een zijstapje deed. In de jaren 70. Hè? Niet gebruik maakte van de vaste schrijvers. En ja, ik vind het een prachtig mooi liedje om even te horen. The Same Old Song. Moet er wel een beetje voorkomen dat we zelf de liedjes draaien natuurlijk. Nou, daar ben ik voor, want ik doe het op verzoek hier. En jij kunt als luisteraar aan de andere kant van de radio aangeven wat je graag wilt. Kijk, het gaat soms ook heel extreem. Kees uit Heinskenszand, die schrijft hier goedemiddag. Leuke radio hebben jullie daar. Even in deze tijd van de stikstofproblemen bij de boeren kwam ik op een hele aparte plaat uit. Namelijk Herman Lippinghoff van lang geleden met een liedje dat heet Een Nieuwe Straat. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ik heb het nog nooit van gehoord, maar dat kan veranderen natuurlijk. Dus dat ga ik even uitzoeken. En tot die tijd gaan we even aanschuiven aan de Bertolli-tafel.
1: Oké, okay, ja.
0: We hebben een stukje kaas erbij.

0: naar Newcastle. Ik zal het even proberen uit te leggen. Is er een kerstjingeltje? Niet te zwaar belletjes, maar gewoon een beetje. Kijk al. Het is Newcastle, toch? Ja, inderdaad, Belinda gaat inderdaad mee op de muziekreis naar Newcastle. Van 27 tot 29 november. Een driedaagse reis met een ferry vanuit IJmuiden. En twee feestavonden aan boord. En daar zijn ook bij Stef Eckel, Robert Pauwels en Jeroen van Zelst en Rutger van Barneveld. Dus eigenlijk een heel gezellig ploegje. En je kunt daar in kerstsfeer ook zelfs de kerstmarkt daar bezichtigen. Diner, ontbijt, hutovernachtingen. Nou, allemaal leuke dingen. Als je meer wilt weten, moet je maar even googlen. Dat is hartstikke leuk bij Belinda. Die heeft het wel op haar socials staan. Nou, dan kom ik uit bij Herman Lippinghoff. Het is een beetje net als die karavaan van hem van vroeger. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een beetje Ivanhoe gehalte. Dit, Ivanhoe! Dat is totaal wat anders. Het is om de boeren te ondersteunen. En dat die stikstofbrief van tafel komt. En het is een liedje over de natuur. Weer een nieuwe straat. Herman Lippinghoff.
1: Wat gebeurt er met de aarde? De natuur die heeft geen waarde. Al het mooie dat moet wijken voor de mens. Om wat sneller thuis te komen.

0: onze... Ja, niks moet natuurlijk, maar dan mag je even onze nieuwe app. Want daar kun je ze allemaal meekijken. Alles draait dan mee ook. Superleuk. Ja. Soms lukken dingen nog niet, want ik had aan het begin van de uitzending gevraagd om de pechvogel van de dag. Ik zal er nog even kracht bij zetten, misschien helpt dat. Vanmorgen moest een vrachtwagenchauffeur bij Roermond Noord vol in de ankers, omdat een auto voor hem plotseling hard remde. Niks bijzonders zou je zeggen, waar het niet dat deze chauffeur een tank vol mest achter zich had. En door die noodstop klotste de hele handel naar voren en spoot de mest via een klep over de voorkant van de vrachtwagen. Nou komt hij. De beste man had zijn raam openstaan. Ja, ik lach erom, maar... Dus niet alleen die vrachtwagen en de weg zaten onder de poep, maar ook de chauffeur en zijn cabine kregen de volle laag. Hij is uiteindelijk naar een parkeerplaats gereden om de hulpdiensten te bellen. En een collega heeft de resterende mest opgehaald, overgenomen. De oplegger en de chauffeur kon zichzelf even grondig wassen en zo. En hij is wel de pechvogel vandaag. Dus ik ben op zoek naar deze man, want ik wil hem graag even spreken als dat kan. En ik had een heel mooi... Ja, we hebben daar vroeger dubbel om gelegen. Misschien heb je wel eens gehoord van Frank Paardenkoper. Dat is de man die ook Frits Stouw is, hè, bij de collega's Dingetje. Is hij beter bekend onder. Maar die heeft een liedje gemaakt dat heet Praat Geen Poep. En ik dacht aan dit verhaal, ja, over die poep dacht ik, hey, praat geen poep. En er zit een hele grappige stuk in dat de muizen van achter de plint vandaan komen om te vragen of er nog oude kaas is en dat soort zaken. Dus ik ga hem gewoon erin gooien, ik kan hem uitschelen. Dus eet smakelijk. Hier is Dingetje uit de jaren, weet ik veel. Met
1: een vraagje. Oh, van Straatspaas.
0: Nee, nu wordt dat Frank Paardenkoper. Geweldig.
2: Vraagje. Bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep.

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Had u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

0: Oei. Gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
14: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brief in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
13: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
22: Weer die klote muggen in huis.
23: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
24: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl. Heerlijk.
23: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
25: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
26: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
26: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
28: Vodafone.
29: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
30: En mooi groen.
29: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
30: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
31: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
5: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan neem je even mee op de A1 tussen Hengelo naar de Duitse grens. Oldenzaal-Zuid, daar staat 8 minuten vertraging, 4 kilometer. En op de A4, daar ook wat problemen tussen Den Haag en eigenlijk Hofvliet naar Prins Klausplein, 7 kilometer. Komt dat door een kapotte vrachtwagen, rechte rijstrook is daar dicht en 10 minuten vertraging. Dan nog eentje op de A50, een melding Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, 5 kilometer, 18 minuten. Komt daardoor een geschaarde auto met aanhanger en de rechte rijstrook ook dicht, dus je kunt beter op de linkerbaan blijven. 18 minuten staat erbij. Nou, dan nog wat flitsers. Die heb ik ook voor je. Op de volgende wegen. En dan moet ik even naar een ander scherm. Daar staan ze op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Roelofarensveen, daar staan ze bij hectometerpaal 21.3. En op de A4 vind je ze ook bij 8.3. Dat is bij de Schipholtunnel. En ook op de A6 is men bezig bij Lelystad. Almere Stad is dat bij 51.8. Dan op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen. Daar staan ze ook bij Oudeschans, daar boven in het noorden. En dat doen ze daar bij hectometerpaal 245.2. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Alblasserdam. Daar vind je ze ook bij 77.3. En op de A16 Rotterdam richting Breda bij Zonzeel 53.9. Nou, er is eigenlijk een hele lijst, ik kan ze allemaal niet noemen, maar ik noem er even een paar. Op de 28 Zwolle richting Amersfoort, 60.9. En op de A59 Zetogenbosch richting Zonzeel, daarbij 112.0. En dan de laatste, de A76 Belgische grens richting Geleen. Bij Stijn, Kerenzijde, daar staan ze ook bij hectometerpaal 0.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL. Oh ja, deze knop ook hebben.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, die zit even met het boven- en ondersyndroom. Vroeger hadden we de knoppen onder, nu zitten ze boven. Beetje lastig technisch.
6: Dit is de muziek van Radio NL.

0: hij flikte het, hè. Hij gooide zomaar het roer om, hè. Zijn hele leventje op de kop. Met Nick en Simon hadden ze natuurlijk heel veel succes. En op een gegeven moment zei hij op een dag van... ja, dag, ik stop ermee. Hij is in retraite... hoe heet dat? Retraite is hij gegaan. Ja, retraite, dat is een mooi woord. Wat houdt dat in? Nou, hij is een soort van therapie gevolgd in Costa Rica. Want hij liep nogal wat met behoorlijke heftige dingen rond. He, zo bijvoorbeeld de brand in het café Het Hemeltje in Volendam. Een nieuwjaarsbrand. En natuurlijk zijn vader die op jonge leeftijd verloren is en dat soort zaken. Dat heeft hij daar allemaal besproken. En dat heeft hij allemaal op zijn manier verwerkt in een boek. En dat boek dat heet Wat moet, dat moet. En dat, ja, hoe gek ook, dat is een bestseller. Een nummer 7 in de bestseller top 60. Nou, doe je best goed. En ook het einde van Nick en Simon staat daarin beschreven. En dat is best wel interessant. Ik heb het boek, ik ben te lui om te lezen, maar ik heb een luistersessie gehad van hem. En dan leest hij dat boek voor. Maar ja, wel respect, wat hij allemaal heeft doorgemaakt eigenlijk. En ja, we hebben er ook mee leren leven dat het uit elkaar is. Nick en Simon en de warme klanken in close harmony, dat we die dan wel missen. Goed, maar wie weet, misschien komt dat nog eens. Hè? Net als Simon en Garfunkel, die is een grote voorbeeld trouwens. En het is een beetje dezelfde levensloop eigenlijk. We gaan naar de Hollandse Nieuwe deze week. De Hollandse Nieuwe betekent de meest gedraaide plaat, uitgezocht door onze muziekredactie met smaak. En die is beland bij Tino Martin en Billy Dans. En die heet Ik Hoor Niks Geks. Nee, dat klopt. Maar als je de videoclip bekijkt, en dat kan weer op onze app... ja, dan zie je dus dat er wel heel veel gekke dingen te zien zijn. Heel veel gekke dingen. Er zitten olifanten in. Ze zijn zebra's aan het voeren. Op een gegeven moment vliegt Tino Martin de lucht in aan een kabel. Hele gekke dingen. Dus als je die clip wilt zien, dan is het zaak om nu in te schakelen naar ons tv-kanaal op radionl.tv of de nieuwe app even downloaden. En dan kun je het zien. En dan kun je zien wat er voor gekke dingen gebeuren allemaal. Dus.
1: Radio NL. Ja.
2: Deze week is Ik Hoor Niks Geks van Tino Martin en Billy Dans, de Hollandse Nieuwe.
3: Ik hoor

0: Monique Smit.
1: Ja.
0: Oh, weer één kant. Wacht even.
1: Even op mijn koptelefoon slaan, zo. Ja.
0: Daar is hij weer.
2: Wat willen wij?
3: Hessel
2: aan
0: het
2: spreken.
0: Ja.
2: Goed, ja. Hessel,
0: kom
2: je
0: halen,
2: vriend.
0: Oh, dat heb jij hem ook weer. Tim Hofman.
2: Ben je Hessel?
0: Ja, ik ben Hessel. Wat wil je?
4: Nou, tijd om eens te vragen. Hessel, hoe zit dit?
0: Wat?
4: En de zoektocht naar Hessel is lang en beslaat veel adressen. Maar wat blijkt, een deel van zijn sporen is uitgewist.
0: Ik weet niet wat ik ermee moet met die man. Goed, wat ik wel weet is dat ik hier verzoekjes krijg waarvan ik eigenlijk even een goede reden wil hebben. Want hier staat onze poezenbuurman Skater. Dat is wel leuk, maar wat is de aanleiding en voor wie en wat en zo? Hè, dat is misschien even mooier. Trouwens, over oude muziek gesproken. Er is ook muziek die gewoon vals gezongen wordt en die mooi is daarom. En hoor ik je denken, kan dat? Ja, dat kan echt. Ik wil niet iemand beledigen of zo, maar de dochter van Koos Albers, die werd op een gegeven moment bij de microfoon getrokken om even mee te zingen. En dat kan ze eigenlijk niet. Daar komt het op neer. Dus ze doet haar best. En dat best doen, ja, dat voel je gewoon door alles heen. Dus kijk even door het valse zang heen. Maar het maakt het zo mooi. En het is een heel geliefd plaatje in de piratenscene. Op een gegeven moment zingt ze papa. Zo vals als een kraai. Maar ja, het heeft iets. Het is eigenlijk prachtig.

0: dit is gewoon thuiskomen hoor. Dit is echt Radio NL hoor. Ja, prachtig zo'n liedje.
1: Van toen.
0: Ja, we moeten weer naar die clips kijken, want hier is weer een verhaal. Angela uit, zij schrijft, hey topper, staat hier, alles goed, verzoekje, Jan Biggel, wat kan het leven toch mooi zijn? Als je naar de clip kijkt, let op, let eens goed op, kijk eens even naar die achtergrondzangeres met die gele blouse en zonnebril. Haha, dat ben ik. Maar niemand herkent me met die krullen. Oké, ik mocht in Turkije hier aan meedoen, zo leuk. Maar ja, niemand herkent haar. Dus Angela, hè, de dame van de Staalhal uit Herengewaard, die zit dus in de clip bij Jan Biggel, begrijp ik. Nou, we gaan het even aanschouwen. Eens kijken of Niels er ook bij in zit. Ja, vriend. Dus ik ga hem nu starten. Ik hoop dat de clip voorbij komt. Denk het.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend.
6: Van 8 tot 12 uur.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer...

0: ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
2: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail Artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
1: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
6: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
7: Radio NL.
1: Weerbericht.
8: Ja, ik kan altijd van hem op aan, maar ik kan hem niet vinden. Jan is er niet. Jan, goedemiddag. Nee. Ik weet niet, hij is... TV-dag zeker, weet ik ook niet. Of hij is ontvoerd, ik heb geen idee. Jan is niet beschikbaar, dus ik moet dat even zien op te lossen. Ik had ook een mooi liedje voor hem klaarstaan. Dus ik ga nog even kijken of ik het anders kan redden. Misschien kan ik hem nog even privé appen of zo. Even kijken. Wat is die mail maar even vliegen van Anne Jansen. Ja, het waait toch hard. Ik moet dat even uitzoeken wat dat met onze grote vriend is. Waarom hij niet bereikbaar is.

0: Nou, helaas, taal nog teken van onze vriend Jan.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Dat zelf maar even doen, uit de mouw schuddend hier. Vandaag begint het bewolkt met lokaal enkele buien. Vanmiddag is het meest droog, met soms wat zon erbij. Maxima 20 graden, ongeveer gemiddeld in het hele land. En morgen dan, dan gaat het onstuimiger worden met nog meer wind en fikse regenval. Vooral in het noorden. En daarna volgt er een periode met droger en warmer weer en kunnen we eigenlijk weer de korte broek aan. En dan kan het in het zuiden van het land zelfs weer zomers warm worden. Dus dat is in kort even het weerbericht. En ik heb ook een spreuk. Vandaag doet het weer aan alles een beetje. Wolken, een spat regen en af en toe de zon. Kortom, typisch Nederlands weer. Voor ieder wat wils. En ruim niet, maar dat was een spreuk. Ik onderzoek het nog even met Jan. Dat moet vast goed komen. Kan natuurlijk in de file staan of zo. Of dat hij, zijn huissleutels vergeten is. Doe maar wat. Geen idee. Nou, we gaan 3J's voor je draaien. Binnenkort bij ons op het podium in Ridderkerk, 12 september. En kom op tijd, want dat doen zij ook. En ook Frans Bauer zal er zijn. En nog veel meer artiesten. 12 september, gratis feestje op het Koningsplein daar. In het centrum van Ridderkerk. En dat wordt fantastisch. Dus erbij zijn, erbij zijn, erbij zijn.

0: Yep.
1: Hij had voor hetzelfde geld had hij operazanger kunnen zijn. Met zijn bereik. Jacques Herp. En de zanger van het origineel. Hè. Hij stapte in de jaren 70 als manneke van een boot af. Als matroos. En daar stond Johnny Hoes om op te wachten. En toen kon hij dit liedje overal zingen. Daar op Katendrecht. De Toreador. En jaren later werd het dunnetjes overgedaan door Pigmans. Hè. En opgeblazen. En die hebben daar een hele grote vette hit van gemaakt. Dat was een beetje oneerlijk, want ja, die clip die zij eerst hadden, die Pigmans, daar zat Jacques helemaal niet, die werd er helemaal niet bij betrokken. Hebben ze later stiekem nog een nieuwe clip gemaakt en toen stond Jacques er ook in met zijn bordjes omhoog. Olé! Goed, zijn allemaal van die verhalen op de achtergrond. Gisteren hadden we een mooi interview met Spanje, met Erik van Hoofd. Die is, ja, die is daar, wat deed hij ook alweer? Hij deed daar... cocktailsmachines slijten op dat eiland, op... Gran Canaria. En in het verleden was hij vrachtwagenchauffeur. En dat kriebelt. En hij zei ook tegen mij, ja, jij weet wel hoe dat voelt, hè, dat kriebelen. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg maar, ja, ik heb natuurlijk een droombaan gevonden. Nou, hij ook. En, maar hij heeft een bericht ingesproken hoe leuk hij het vond gisteren. Dat is natuurlijk fantastische waardering voor onze zender ook. Dus ik wil zijn bericht even laten horen. Dus breekie. Ja. Kom er maar even in, Erik.
2: Hallo allemaal, Erik van Hoofd hier. Ik wil toch nog even iets tegen jullie zeggen. Gisteren zat ik vanuit Gran Canaria in de uitzending bij Radio NL om te praten over mijn nieuwe truckerslied. En jongens, ik wist natuurlijk dat Radio NL een groot bereik heeft, maar zoveel reacties had ik echt niet verwacht. Berichten uit alle hoeken van het land en vooral van heel veel vrachtwagenchauffeurs. En volgens mij denken we er allemaal behoorlijk hetzelfde over. Natuurlijk gaat de techniek vooruit, maar de goede oude dieselmotor, het geluid, de geur, het gevoel, dat is voor een vrachtwagenchauffeur toch meer dan alleen een motor. Dat is een stukje gevoel en een levenswijze. Ontzettend mooi om te merken hoeveel mensen die nieuwe sound en plaat ontarmen. Super vet. En trouwens ook superleuk het interview dat op de vernieuwde website van Radio NL staat. Stuur iedereen die er naar vraagt gewoon die kant op, dan komen ze er vanzelf. Dus bij deze vanuit Gran Canaria, bedankt Radio NL en vooral bedankt voor jullie berichten en reacties. Een hele dikke groet aan alle vrachtwagenchauffeurs die iedere dag en nacht weer onderweg zijn om keihard te werken. Hou hem tussen de lijntjes, geniet van de muziek en laat de diesel maar lekker brommen, jongens. De groeten van Erik van Hoofd.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Het najaar vraagt om vooruitdenken. Goede verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AICV Verlichting, betrouwbare stroom, een bouwplaats die gewoon door kan. Daar zorgen wij voor, al 70 jaar. AIC Visser, komt goed.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser, komt goed.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Ja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
8: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
9: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
8: BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
11: Want u scoort bij Isolatie Noord.
8: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
12: Motpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, motpopzinnenburen.nl.
13: Elektrisch rijden is hartstikke mooi, maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
14: Volle gas in mijn truck, en er lijkt de muziekje op.
13: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoomt. Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
1: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
21: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
22: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
23: Heb

0: die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
1: Te laat

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Vink BV Dwingelo groeit en zoekt gedreven medewerkers. Zeggen vakman, wij willen jou als kraanmachinist of grondwerker. Wil jij ook werken bij Vink BV? Ja? Kom maar door. Kijk dan op de website vinkbv.nl in Dwingel. En bel dan even met Kevin Wijntjes.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Even wat files hier. Binnengekomen door de ANWB. Op de A1 tussen Amersfoort richting Apeldoorn-Kootwijk. Daar staat 5 minuten door wegwerkzaamheden. We komen bijna niet meer uit, 5 kilometer dus. En op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. Daar bij Oldenzaal-Zuid ook wat aanschuiven. Over zo'n lengte van 4 kilometer, 11 minuten. En op de A12 tussen Utrecht richting Arnhem bij Grijshoort. Daar staat ook 5 kilometer gemeld. Nou, dan nog een lange op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij Waterberg. De afrit Hoenderlo, 5 kilometer, 12 minuten. Komt dat door een spoedreparatie. Nou, dan nog wat flitsers, die heb ik hier ook binnengekregen. Op de volgende wegen zijn er niet zoveel, een stuk of 4. Ja, op de A1 bij Apeldoorn, 35. Op de A1 tussen Apeldoorn, dat ding wil die verwerken. Apeldoorn richting Hengelo, daar zijn ze bij 119.0. En op diezelfde baan bij 121.2. Nog meer controles op de A1. Dat is ter hoogte van Zwolle richting Markelo. 131.0. En ook de A2 is vertegenwoordigd. Eerst bij hectometerpaal 107.2. En dan nog een keer bij 83.6. Op de A4 staan ze ook 21.3 en 7.9. En op de A6 staan ze ook Muiden richting Lelystad Almere. Daarbij 69.3. En ook bij 83.5. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij hectometerpaal 56.7. En ook op de A16 word je in de gaten gehouden tussen Rotterdam en Breda, bij hectometerpaal 50.0. A16 verderop, 53.9. En ook de A27 staat er 2 keer op, bij de Stichtse Brug, 108.5. En dan nog een keer bij 114.9. Dan de 28, ook 1, 2, 3, 4, 4 meldingen. 59.8, 112.5, 157.5 en 99.5. Ik haal hem aan om de 28. Dan de A59 nog een paar. 1, 2, 3, ook bij Ter Heide bij 94.7. Ook bij Dussen bij 112.0, bij Hank in de buurt en Waalwijk. En op de A59 ook nog eentje bij Zonzeel. Ter Heide, die staat er bij 88.8. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Er schijnt toch heel veel geld mee verdiend te worden met die flitsers. Anders staan er niet zoveel, hè? Wat leuks voor je, Jochem Meijer.
0: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het is van Jarno van der Plas. Nee, van der Blom, sorry. Uit Leiden. Professioneel ADHD'er Jochem Meijer.

0: Ik dorst nog in de uur.
1: En dat is mijn dag.
0: Stel hem aan mijn dag. Wel.
1: Nee, echt niet serieus niet.
0: Wel.
1: Niet serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
0: Wel.
1: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
3: Oh, mama.
0: Echt dorst nog in.

Maar dat werd in ieder geval aangevraagd door Hans uit Eck en Wiel. En die houdt van die oude muziek. En dat deed hij al bij Teken vanmorgen trouwens. Dus ja. Goed. Waar waren we gebleven? Oh ja, ik ga zo meteen even een... wat zou ik nou doen? Oh ja, René van het Plein. Die heeft een liedje gemaakt over een oud nummer van Drukwerk. Heeft hij gecoverd. En hij staat morgen. Morgen is dat, hè? Ja, morgen staat hij op het Mega Piratenfestijn. En hoe voelt dat? Hey, je bent artiest en je staat altijd in kroegjes en je staat overal wat te zingen en zo. En dan mag je opeens naar dat hele grote Mega Piratenfestijn in Oldebroek. Nou, daar heb ik hem naar gevraagd en ik krijg straks een antwoord van hem. Dus hij gaat dat straks even laten horen wat hij daarvan vindt. Dus kom goed. En dit is ouderwets BZN 1973. Hele andere tone of klank. Silver Sweet Annie.

0: Corrie Konings verandert nooit in een stemgeluid. Dat is mooi, toch? Ja. Ik zei net al even, de zingende keukenverkoper daar uit Noord-Holland. René van het Plein. Ja, die moet er morgen aan, hè? Die moet morgen aan de bak. Morgen mag hij namelijk in het voorprogramma staan van het Mega Piratenfestijn. En dat is natuurlijk doodeng. Dus ik heb hem even gevraagd naar het... Maar hoe hij dat beleeft. En dat heeft even netjes ingesproken in een appje.
1: Hoi Hessel en alle luisteraars van Radio NL. Ja, het begint nu toch echt wel heel dichtbij te komen. Vrijdag sta ik op het Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. En ik kan je vertellen, ik heb er heel veel zin in. Maar de zenuwen beginnen inmiddels ook wel een beetje te komen, hoor. Zo'n groot podium, zoveel mensen voor je neus, dat is toch wel even wat anders. Voor mij wordt dit echt een heel bijzonder optreden en misschien wel een van de spannendste tot nu toe. Wat ik ga zingen, natuurlijk komen er een paar liedjes voorbij die de mensen van mij kennen. Waaronder Schijn Dan lig je op mij en laat me. En ik hoop vooral dat iedereen lekker meezingt en er samen met mij een groot feest van maakt. Dus voor iedereen die vrijdag naar Oldenbroek komt, laat je horen, zing mee en help een beetje door de zenuwen heen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik zie jullie vrijdag bij het Mega Piratenfestijn. Tot dan.
0: Ja, morgen dus. Komt hij door die deur. Dan zal collega tegen hem er doorheen trekken. Dus kom op tijd als je hem wilt zien. Dan kan je het allemaal meemaken. René van het Plein heet hij. En dit liedje gaat hij ook zingen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
7: Dan ga je op zoek naar pallets?
0: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
8: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. JP'sCarWash.nl.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Ridderkerk, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan.
19: Vraag hem aan.
20: Ja, vraag hem aan.
19: Wat verzoek bij Hesselwijkstraat.
20: Ik gooi nog even de lijn over, de telefoonlijn. Hè?
19: Vraag hem aan. En geniet nog maar een keer.
20: Laatste half uurtje met verzoekplaten.
19: Dat is... Ik hou verzoekplaten op volle kracht hier op de radio.
20: Alleen voor mensen die kunnen bellen.
19: Vraag hem aan hier bij Radio NL.
20: Het nummer is 088 0200 100. Makkelijk nummer dus 088 0200 100. En ja, dan gaan we dat half uurtje even vullen. Ik ben benieuwd. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik ben zelf de telefoniste. En neem ze allemaal op. Dus kijk, dat gaat alleen over. Even kijken of ik dat er zo in kan toveren. Dat is allemaal even wennen, hè, met een nieuwe studio. Dus neem me niet kwalijk. Met Hessel, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Hessel.
20: Hoi, met wie?
3: Met Herbert, de Rijken.
20: Hey Herbert, hoi. Wat kan ik voor je draaien?
3: Chico en de Ragers, met Jij bent het voor mij.
20: Oh, dat is de Ragers uit De Haag.
3: De Haag, die ja.
20: Ja, maar dat is niet de originele titel, wel of wel?
3: Jij bent het voor mij, want je hebt altijd zo'n mooi flamingo.
20: Oh ja, ik zie hem hier staan ook. Even kijken hoor. Oh, dat kan wel even heel. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Je zit in de auto, denk ik.
3: Onderweg naar huis.
20: Ja. Nou, dat is lekker man. Geniet ervan. Fijne avond.
3: Komt helemaal goed. En misschien tot volgende week.
20: Volgende week?
3: Ja, volgende week vrijdag. Dan ben jij er niet bij.
20: Waar is dat?
3: Eiland van
20: Maurik. Oh ja, tuurlijk, daar ben ik bij. Ja, zeker bij Altman. Er zijn zoveel feesten en partijen. Je bedoelt bij Frans Duits.
3: Frans. Ja, dan zie ik volgende week. Lekker, Gespo.

0: Dat is wel hit aan het worden. Siggy zit er ook bij in.
1: Ik weet alleen niet welke stem die heeft, maar maakt niet uit.
0: Oké, bellen maar. 088-0200-100. Ik probeer iedereen te beantwoorden. Of tenminste, iedereen lukt niet, want ik zie dat ding, dat zit helemaal vol. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga even kijken wie de volgende beller is. Met Hessel, goedemiddag.
2: Ik ben met Sander.
0: Met wie?
2: Met Sander Willems.
0: Sander Willems. Goeiedag, Sander.
2: Goeiedag.
0: Wat kan ik voor je doen?
2: Ik wil graag een liedje aanvragen van Jan Smit van Vrienden voor Leven.
0: Ja.
2: Want ik ga er vanavond kijken, vanavond in Twello. Want het is vanaf vandaag tot in het weekend, dus de Klompenweekend.
0: Oh, Klompen dan. Klompenfeest daar.
2: Klompenfeest daar, ja.
0: Ja, oké. Okay. En daar staat Jan bij?
2: Jan Smit is er vanavond, ja.
0: Ah, ja, goed man. En met wie ga je heen?
2: Met mijn vrouw samen, Jolande Wielersmaier.
0: Ah, het zal wel een feestje worden, hè?
2: Ja, zeker een feestje. Ja. En dan komt de Eversband, komt er, en een DJ.
0: Ja, ja.
2: En op andere dagen komt de Ruchter van Barneveld, 100% NL.
0: Oh ja, nou ga ik gewoon. Ik

0: ga eigenlijk eten vanavond. Even kijken hoor, moeten we er even iemand in de uitzending halen? Want we hebben allemaal dit nieuwe apparatuur. Allemaal high technisch met Hessel. Hallo. Hop, jep, jep, jep. Met wie spreek ik? Nou, geen contact met Hessel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. U spreekt met Dinan Wolzak uit Groningen. Nou, ik heb een heel leuk verzoekje.
0: Nou, meneer Wolzak.
1: Die draaide mijn man als ik stond te koken.
0: Ja.
1: En dat is een nummer, dat hoor ik eigenlijk nooit.
0: Oh, nou
1: dan. En mocht je dat nummer draaien, dan wil ik hem leuk voor je aankondigen. En het nummer is van de Fantastico's met het nummer Weet wat je voor me bent. En dat op Radio NL altijd aan.
0: Weet wat je voor me bent, dat is wel heel erg oud. Van de Fantastico's. Fantastico's, even kijken hoor. Ik zit even te kijken. Ik weet dat we de Fantastico's heel veel hebben gedraaid. Het lijkt een beetje op de Sunstreams, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja. Maar ik weet niet of ik weet wat ik voor je... Wat gaat u eten trouwens vanavond?
1: Ja, maar hij is er helaas niet meer, want hij is overleden en daarom mis ik dat nummer bij jullie.
0: Ja, nou dan moet ik even een joker inzetten. Ik kan hem zo snel niet zo vinden, maar ik ga proberen op te zoeken.
1: Ja.
0: En dan ga ik hem voor u draaien, oké?
1: Oké, heel hartelijk dank en heel veel succes in de nieuwe studio.
0: Ja, bedankt hè. Meneer Wol, ja. Was het? Meneer Wol.
1: Oké. Doeg.
0: Wat was uw achternaam? Wol.
1: Wolzak.
0: Wolzak, ja, nee, oké. Ik durf het niet te zeggen, maar dan klopt het.
1: W-O-L-Z-A-K.
0: Ja, ja, fijne avond, meneer Wolzak.
1: Hetzelfde.
0: Dag,
1: doei.
0: Dag. Met de radio, goedemiddag. Hallo. Met de radio, goedemiddag.
2: Zo, met de Braal, Arie.
0: Ja, de Braal. Arie de Braal zelf.
2: Ja, dat is een lange tijd geleden.
0: Hoe is het? Heb je wel eens gekeken naar Indiana Jones, Arie, of niet?
2: En ja, wel eens een paar keer.
0: Nou, dan neem ik je even mee naar het park zo. Dat is wat spannender. Ja. Arie, hoe is de situatie? Wat wil je graag horen? Voor wie, wat en waarom?
2: Voor eigenlijk mevrouw die is vandaag op vakantie gegaan.
0: Ja.
2: En Marine Kienaar, het leven valt me wel mee.
0: Ik had al eentje van haar gedraaid, hè, zo pas, hè?
2: Jammer toch.
0: Ah, weet je wat, Arie, dan maakt mij dat uit, man. Steven Leun hebben het toch straks over. Het leven valt best mee, hè? Dat is geschreven door Arnold, hè?
2: Klopt wel.
0: Ja, Arnold is de gitarist van Mooi Wark. En die heeft dat liedje geschreven. Bij die bagageband en zo, hè? Dat nummer.
2: Ja.
0: Ja. Nou, Arie, lekker rustig, man. Je vrouw weg, jij mooi alleen.
2: Nou, mevrouw die komt eraan, die is nu in de auto.
0: Oh, ik dacht dat ze vakantie was.
2: Van de werk.
0: Oh, oké. Okay.
2: Van de werk.
0: Oké.
2: Okay. Naar hier, ze heeft nu net vakantie dus gekregen.
0: Oh, zo. Nou, ik ga hem gauw draaien, want de tijd die dringt. En ik moet nog op zoek naar de Fantastico's, ja?
2: Ja, oké.
0: Okay. Hoi, Arie, hoi. Ja, dit is dat liedje. Met die bagagebrand en die bruine barkeepers. Ik kwam

als je slechtziend wordt, dan kun je een bril opzetten. Hè? Maar als je korte termijn geheugen weggaat, ja, dan heb je een probleem. En dat heb je dus nou even, want ja, ik ben op zoek naar het liedje van de Fantastico's. Trouwens, bij Belinda is het feest, hè? Want Patrick is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd, Huizen Belinda, Kinaar. Maak er een mooi feestje van en nodig Ancora even uit voor een optreden vanavond. Superleuk. Ja, welke wilde die nou hebben? Was het nou mooi is het om op de wereld te zijn? Of weet je wat jij voor mij bent? Ik ben het even kwijt. Wie kan dat even snel in een appje deponeren? Want ik wil wel graag de goede voor meneer Wolfzak uit Groningen draaien. Ik weet niet meer. Ik ben hier aan het zoeken en zoeken. En toen dacht ik van, ja, welke was het nou? Help, help! Programma bijna afgelopen. Sta hier aan de finale van het laatste liedje. Morgen gaan we dat wel even weer doen. Bellen, bellen, bellen. En misschien doet Stefan dat zometeen ook wel even. Want in onze super deluxe studio is dat ook allemaal beter geworden. Moet ik zeggen. Even kijken hoor. Ik wacht even op een appje. Welke was het jongens? Wat zei die meneer net? Was het nou weet je wat jij voor me bent? Of was het mooi om op de wereld te zijn? Help. Doe nou. Kom nou. Please. Ik heb die stront chauffeur ook niet gevonden. Hè, dat is ook een hard gelach. Dus het lukt niet zo erg vandaag. Nou, weet je wat? Ik doe zelf wel een keuze maken dan. Volgens mij was het weet je wat jij voor me bent. Ik hoop dat dat goed is, meneer Wolzak. En dan eet smakelijk. En heel veel sterkte met het verlies van uw partner. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. Morgen weer nieuwe kansen. Dit zijn de Good Old Fantastico's. Uit vervlogen tijden die we vroeger toch wel heel veel gedraaid hebben, hoor. Ja. Ik hoop dat het goed is. En anders maak ik het morgen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
2: Jachthaven bij Knaap in Ter Apel. Dat is genieten aan het water, van een prachtig uitzicht, onder het genot van een borrelhap met vrienden of een overheerlijk diner voor twee. Beleef Ter Apel vanaf Jachthaven bij Knaap. Jachthaven bij Knaap.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Vietenolie tankstations.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans
11: van Voodoo.
9: Aldi.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
12: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3:00.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
18: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
20: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
19: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
22: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
23: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
24: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
25: Want u scoort bij Isolatienoord.
26: Profiteer nu van de Bosch Pro-deals bij mastertools.nl.
27: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
28: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
29: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
30: Bla, bla, bla, bla.
29: Welke mogelijkheden zijn er?
30: Bla, bla, bla, bla.
31: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
32: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
33: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
34: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
35: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
36: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen op de weg. We beginnen even met de files. De A27 Utrecht richting Lunetten. Even opletten. Ongelukken gebeurt 10 minuten, maar dat gaat nog wel oplopen. En de A28 Zwolle richting Hogeveen. Het droogte van Staphorst als je vanaf omrijdt. Ook een ongeluk. Dan snelheidscontroles. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest. En dat is het eigenlijk ook bij 83.6.
37: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
38: Stefan Leij!
36: Ja, goedemiddag. Nou, we gaan eens even in stijl beginnen met een mooi amazing plaatje van de grote Jannes Eleonora.
37: Dit is de muziek van Radio NL.

Oh, yeah. Zal ik er zeker in doen. Wesley Klein was dat. En waarom dans je? Dat heb je zelf ook gehoord. Hey, weet je wat raar is met mij? Weet je, er is wat geks aan de hand. Ik beleef op de Radio NL deze week niet mijn allerbeste week op de radio. Het is rustig. Dat ben ik me van bewust. Ik zal het misschien zo meteen even uitleggen. Er is verder niks aan de hand of zo. Niks ergens of zo. Maar ik heb wel een gevoel dat ik het even moet uitleggen. Omdat het van een hele drukke middagshow, een hele drukke dishockey naar afgelopen week heb geluisterd, is best een beetje rustig. En wat is dan raar omtrent mij, is dat ik krijg ook altijd het verwijt als ik dan een hele drukke uitzending heb met allemaal gekke dingen en toestanden en zo. En dan hoor ik, bij Tini van de receptie komt wel binnen van, hey, wat is je gast druk en hoe lang duurt zijn contract nog en wat lult die fan veel en wat is die allemaal mee bezig, laat die man muziek draaien. En nu is het gekke is, nu ben ik dus rustig een weekje echt even op de radio over 4 dagen en nou ja, daarvoor eigenlijk ook al eerlijk gezellig. Komen echt reacties binnen, ook in de box van, wat is er aan de hand, ben je ziek, ga je stoppen met radio, waarom ben je zo rustig, heb je op de flikker gehad van je baas? Nee, allemaal nee. Ik ga zeker niet stoppen met dit gave radioseizoen. Maar er is niks aan de hand. Ook niet teruggefloten door de baas. Want ja, die vindt alles wel prima. Want die heeft uiteindelijk mij hier op de uren neergezet. Er is niks aan de hand. Maar ik zal het zo wel even uitleggen. Maar nu is er iets geks aan de hand. Dat vind ik zelf wel bijzonder. Want vroeger was het toeval. Nee, ik zeg het verkeerd. Nu is het toeval en vroeger was het bewust. Ik heb het over, heel kort, ik ga even 4 liedjes achter elkaar draaien. In Nederland hebben we pluggers. Pluggers, dat zijn mensen die een zanger maakt een liedje en dan leggen ze dat bij een bureau neer of bij een guy. Of die gaat het dan verspreiden en die komt dan bij Radio NL of die komen dan langs van, hey, dit is een heel tof plaatje. Nou, oké, we gaan eens even luisteren. Nee, deze is echt tof. Oké, we gaan luisteren. Nou, zo gaat dat door. En we krijgen ook wel eens wie transfert is toegestuurd. Dat gaat naar onze muziekredactie. Daar zitten dan nieuwe liedjes in. Er zit nog een soort van embargo op. En we hebben het verleden wel eens mee gespeeld. We draaien stiekem toch. En dan hebben we al de gedoe en zo. We zijn wel geinig gedoe natuurlijk. Want ja, het is maar muziek natuurlijk. Maar ik had vandaag een WeTransfer'tje gekregen van een best wel grote plugger. En dat was ook naar mij gericht. Dus ik was heel blij. Ik kreeg ook een keer wat spul binnen. Ik pakte dat uit en ik kon mijn ogen niet geloven. Ik denk, dit kan niet waar zijn. Wat daarin stond, dat kan niet waar zijn. Maar ik had hem al gedownload en op de computer gezet. En dus ik wilde dat even doorsturen. Naar een paar bagage hier achter de schermen. Moet je kijken wat erin staat. Dan moet je luisteren. Zei, dit kan niet waar zijn. Ik zei, volgens mij hebben we dat ooit een keer gedaan in dit programma. En dat WeTransfer'tje was meteen onbereikbaar. Die was weer offline gehaald, kon je niet downloaden. Maar ik heb hem natuurlijk. Dus dat is gewoon toeval. Dat is niet iemand die denkt van, oh, we gaan leur stiekem wat sturen. Dat doen we net of we een foutje hebben gemaakt en dan gaat hij draaien op de radio. Ik geloof niet dat dit het is. Ik geloof dat ik echt iets per ongeluk heb gekregen. En ik weet niet of ik blij moet zijn. Ik ben blij, ja, van het liedje. Maar ik ben ook wel een beetje verontwaardigd. Ook een beetje boos. Ja, positief boos. Ik denk, hoe is het mogelijk? Ik heb wel besloten om het vanmiddag even te gaan draaien. Dus dan weet je dat.

beetje Duits. Met het afvalliedje. Nou, het is Ruud Steegman uit Zwolle. Hey Leur, goed verhaal man. Lekker kort ook. Prima. Ben ik me van bewust. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed vandaag. Dan nog even een appje van Johannes. Vind het sowieso mooi dat je Johannes heet. Dat iemand nog Johannes heet in deze tijd. Maar ja, dit was vroeger toen bedeeld, zo te zien. Uit Berlinghem. En die vraagt, doe even wat flauwekulmuziek. Nou ja, in die gekte ga ik wel even mee. Dat gaat goed komen. En we doen even wat flauwekulmuziek uit Brabant. En als je aan Brabant denkt, dan denk je ook aan de Toendra's, aan de Voortak en Palladijns. Maar die hebben eigenlijk alleen maar serieuze liedjes gemaakt. Maar dat was zo'n beetje vroeger. Dat zat tegen het randje aan.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.

0: Meer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Zaterdagavond 5 september, gondelvaart in Jonkersvaart met als thema beroepen. Vanaf 8:30 varen de prachtig versierde gondels door de vaart. Ook op de wal is er volop vertier voor jong en oud. Dus kom 5 september naar Jonkersvaart. Deze commercial wordt u aangeboden door loonbedrijf Lucas Stuut.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Elektrisch rijden is hartstikke mooi. Maar bij Erik van Hoof mag je de motor nog gewoon horen. Ramen open, volume omhoog en volle gas.
9: Volle gas in mijn truck. En er lijkt de muziekje op.
8: Erik van Hoof, volle gas. Voor iedereen die liever gaat dan zoemt.
10: Mede mogelijk gemaakt door metaalverwerking Multicontinental.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5:00 en is gratis toegankelijk.

0: Net zo goed als Marco Schuitmaker. Alleen de een is miljonair en de ander nog niet. Maar dat gaat komen. Robert Pater was dat. Hey, misschien weet je nog van een hele tijd geleden. Toen opeens was er een liedje van Gisby. Dat had hij uitgebracht. We hebben dat gedraaid op Radio L. Ik heb gezegd in de uitzending van nou, als je dit hoort, Gisby, kom even langs. En hij deed het gewoon. We hebben een leuk gesprek gehad. En ik heb hem ook, tot schaamte van mezelf, heb ik hem ooit eens gevraagd in de uitzending. Om even wat voor mij te maken. Want hij vertelde ook dat hij van rock houdt. Dus ik zei ook in de uitzending tegen hem. Dat vind je ook boerenrock, vind je ook leuk? Oh ja, dat vind ik wel mooi. Nou, toen had ik hem iets gevraagd. En toen een paar dagen later kreeg ik wat van hem opgestuurd. Wat hebben we dit plat gedraaid? Maar ja, luister even naar Gisby.
1: Nou, Leur, voor Sierra. Ja. Komt-ie.
2: Bij de dealer, daar zag zij hem staan.
0: Aan het begin van zijn carrière heb ik gevraagd dit schaamteloos te zingen.
2: Een tweedehands. Ja. Hij had het altijd.
0: Het gaat niet over een Opel Ascona, maar over een Ford. Ford Sierra. Een grote bak.
2: Prachtig van kleur, de banden nog mooi in het profiel.
0: Wat hebben we gelachen om dit? Wat hebben we dat veel gedraaid?
2: Hij vond je wat, zodat soms...
0: Het was maar een klein stukje. Maar het werd veel aangevraagd, gek genoeg. Nou wil het toeval. Hoe is het mogelijk? Ik kwam namelijk achter iets vandaag. Ik heb het net het hele verhaal verteld. Mocht je het gemist hebben, jammer dan. Er is wat verkeerd gegaan met de sturen naar Vels, naar Radio NL. En het foutje werd snel gecorrigeerd. Maar ja, ik had het al gedownload natuurlijk. Het kwam binnen en binnen 40 seconden had ik het gedownload. En dit is nu niet meer downloadable. Dus ze hebben een foutje gemaakt. Dus blijkbaar is... Ja, er is dus iets. Het heeft te maken met dat liedje wat je net hoorde. Fort Shadda van Mijn Moe. En ik ga het toch even draaien. En ik weet dat daar echt de doodstraf op staat. En dat is echt niet handig en zo. Ze hebben er niet voor niks verwijderd. Maar ja, als ik het in handen krijg, dan moet ik even een klein stukje laten horen. Want het kan... Of het is echt een grapje, maar ik denk het niet. Oh, wacht even. We hebben nog even een telefoontje tussendoor.
3: Ja, Steven! Oh, hey, goedemiddag, hè. Je spreekt met je broer, hè?
0: Ja.
3: Arm, jongen.
0: Zit je gewoon te luisteren? Want,
3: ja, ik zit te luisteren, joh. Luister maar.
0: Dat hoeft in principe niet... Hallo?
3: Leertje!
0: Ja! Hoor je? Waarom bel je?
3: Ik bel even. Ik probeer even ABN te praten. Hè? Ja. Want ik weet ook dat ze in Rotterdam en Den Bosch meeluisteren. Ja. Maar als ik zo praat, dan kunnen ze in Delfzijl ook de boel verstaan. Niet doen!
0: Nou,
3: ik zeg gewoon niet doen, jawel, Stefan. Jawel. Jij bent het verleden al voor minder ontslagen geweest. Ik zou het gewoon niet doen.
0: Ik ga het toch doen.
3: Nee.
0: Ja, ja.
3: Drama gewoon in koelkalverij, hè. Van Marco Carraspoor. Dat is altijd veilig, joh. Ik weet niet wat je voor plan hebt, maar...
0: Ja, ik ga hem draaien.
3: Dit zaak is ding, hè.
0: Kappen nu, we zitten live in de uitzending. Nou ja, binnengekomen is binnengekomen. En een grote mond op de radio hebben is een grote mond. Dus ja, dit kan binnen. Luister even mee. Dit kan toch niet waar zijn dat de Gisby, bekend van deze hits... Kijk, mensen. Wat een kwaliteit. Of deze, hè. De wereld is aan. Dit is Gisby, hè. Alle matte kwaliteitsmuziek. Hoppakee! Yo! Mooi hoor. Of bijvoorbeeld deze, hè. Helemaal gevoelig als jouw platten. Dat ben ik. En deze had hij ook nog, natuurlijk. Ja. Maar ja, dit schijnt. Je mag je niet opnemen van de radio, dat zal heel gemeen zijn. Want, ik laat toch even een stukje horen. Want wat als een flauwekul dingetje begon in dit programma... is iets geworden dat je denkt... Nou. Wow, kijk, luister eens even. Of ze hebben dit met AI in elkaar gesleuteld, maar ik denk het niet. Het kan toch niet waar zijn? Het kan toch niet waar zijn dat de grote Gisby dit gaat zingen? Als een single uitbrengen? Nee joh, nee.

0: waar zijn.
1: Nou, als dit echt zo is, dit, ook al komt het niet op de playlist, gaan wij plat draaien in dit programma. Gizby, als je luistert,
2: ik beloof het je.
1: Allemaal mag wel, joh. Nou, dat moet ik nog even verder uitzoeken. Gaat niet, ik hoop niet dat je het gefilmd hebt en dat je het gaat sturen naar het management van Gizby en dat soort dingen. Ik wil daar verder geen gedoe mee hebben, maar dat krijg je nog eenmaal als je een landelijk radioprogramma hebt. Je doet af en toe dingen wat niet mag. Maar goed, over de man gesproken. Dit was zijn eerste. Over

0: The Dire Straits. En ik had het kunnen googlen. Ik heb het nooit opgeslagen. Ik heb het ook nooit uitgezocht wat het nou betekent. Maar als ik Dire Straits hoor, hè, stel je voor iemand die zegt: oh, ik heb Dire Straits. Oh, dan denk ik meteen: oh, die heeft diarree, gaat recht naar beneden. Dat denk ik. Dire Straits. Is er iemand die het? Nou ja, wacht, ik ga zo wel even googlen. Ik moet even de platenspelers nog testen. Want binnenkort gaan we ook iets doen. Gelukkig met die platenspelers. Even kijken of dat een beetje weg. Ik denk dat Naaltje nog even. Nou, moeten er nog even technische mensen bij, hoor ik net.
1: Ga niet helemaal goed, natuurlijk.
0: Nou, dit is de verrassing van de eeuw. De dochter

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Tja, dat is een tafel van NordXL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordXL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er tienduizenden mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
2: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
19: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
22: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
21: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
27: Koekoek. Loco.
28: De Lulu.
27: Gek.
26: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
29: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
30: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
31: Het is 4:04. Dit zijn de problemen onderweg. De files A4 Rotterdam richting de Gaag Aquaduct. Daar staat 22 minuten. De A6 tussen Lemmer en de Oosterzee. 20 minuten. Dan de snelheidscontroles. Een hele stapel. Maar deze weet ik zeker dat ze er staan. Echt, geloof me. De A4 Delft richting Schiedam. Bij Schiedam 61.2. Dan is de A6 Emmeloord richting Lelystad. Eigenlijk de hele week al. Vorige week ook al. Maar vandaag staan ze gewoon weer. Oh, net als gisteren. 83.5 zie ik net. De A16, hetzelfde verhaal. Dordrecht richting Breda. Zevenberg zoeken bij 50.0. En de A30... Barneveld richting Ede, droogte van Lunteren, 16.2.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Wacht, die knopjes...
33: Alfred Boog!
31: Nee, dat is de verkeerde, wacht even.
33: Hey!

0: dit is de goede, denk ik.
1: Stefan Leeuw!
0: Mooi op je eigen naam weer te horen. Ben ik blij van. Zeg, zometeen de Hollandse Nieuwe. Eerst even de jongen van de handel.
2: Dit is de muziek van...

0: Hollandse nieuwe deze week, Billy Duns en Tino Martin. En ik hoor niks geks. Nou, wij horen van allerlei gekke dingen in het liedje. Boontje, boontje. Ja, dat is echt zo'n handelsmerk geworden. En hij vindt dat niet erg. Hè? Ik heb het ook online gezien. Dan staken ze hem ook een beetje de gek mee aan. Dat doe ik niet natuurlijk op de radio. Dat zal heel raar zijn. Hollandse nieuwe, maar het is wel apart. Niemand doet dat. Niemand doet het in een boontje. Boontje. Mooi. Ja, geinig. Dat je dat durft ook en kan. Hij kan het ook nog gewoon, hè. Dat niet ten nadele natuurlijk. Zeg. De appjes die binnenkomen. Pieter uit Weebos, die wil graag even happy, shappy barbecue van de havenzangers. Dat gaan we doen. Er zit een stukje AI in, maar we draaien dat gewoon. Dan is het Mathieu uit Vaarzen. Die zegt diarree. Heb je steeds diarree? Nee, ik heb niet steeds diarree. De dire straits. Ik vind, nou ja, laat maar. Dat komt door, oh, dat is een grapje van hem. Dat komt door Mark Knoflook. Oh, man, gast. Dan is het Fokke uit Driesum. Die zegt, over dat boerenrockliedje van Gisby. Daar is het boerenrock. Ik vind het geen boerenrock eigenlijk. Dat is net wat Joriek aan het doen is. Ik vind het meer boerenpop, maar dat is ook niet echt de term. Eigenlijk is is de term boerenrock is wel een beetje oud, zou de wet. Het past eigenlijk alleen maar bij normaal. He, die hebben dat verzonnen in de tijd. Dus dan mag in principe, als dat officieel wel een single was, mocht je het allemaal gemist hebben, we hebben iets gedraaid van Gisby, wat wel heel erg tegen boerenrock aanhangt. Een cuffertje van de Bierenfluiters. En twee van die Bierenfluitersgasten, die dat liedje hebben bedacht van Forcherda, die spelen volgens mij in de Heino's. Hoe is het toch mogelijk allemaal? Maar goed, misschien moeten we daar even met z'n allen over nadenken. Daar moet een nieuwe naam op, vind ik. Als er een gitaarplaatje uitkomt, een beetje dat. Dan noemen we dat geen boerenrock. Er moet toch een andere term voor te verzinnen. Boerenblues? Nee. Nee, dan komt Johan Derksen weer langs. Hij wil geen belang bij. Laat ik eens even op je los. Kun jij iets leuks bedenken voor een nieuwe term voor boerenrock? Waarschijnlijk komt er niks binnen. Maar dat maakt niet uit. Misschien zit er net één dingetje tussen wat heel erg tof is. Dat is wel leuk. Misbruiken we gewoon de radio voor natuurlijk. Hè. Dat kun je voor meer dingen doen. Ik heb ook best veel dingen. Dat heb ik jarenlang al gelaten. Ik denk, nou, dat moet ik maar niet doen. Maar misschien moeten we wel dingen doen. En waarom begin ik erover? Het is namelijk Natasja. Natasja Stegeman. Die komt uit het mooie Arnhem-Muiden. Die vindt het een beetje saai. Die vindt het een saaie radiodag op Radio Del. Nou, daar kunnen we wat aan doen. We kunnen wel een beetje op het randje gaan draaien. Of we gaan gewoon heel lang kletsen. En we gaan allemaal gasten uit. Dat kan maar. Oh, wacht even. Hallo?
1: Hey Stefan, Patrick Kikke hier.
0: Patrick.
1: Ophouden met die flauwe kul.
0: Nee, maar.
1: Anders schrijf ik een pittige column over je, ja?
0: Ja, doe maar.
1: Potverdomme.
0: Kom op, man.
1: Ophouden nu.
0: Ja, ik heb.
1: Klaar.
0: Nee, ik heb muziek
1: afgelopen.
0: Ja, ik heb.
1: Finito.
0: Nee, ik stap ermee.
1: Basta.
0: Eet zelf een bord pasta. Dus.

0: We hebben heel veel lieve luisteraars, maar er is eentje die is zo lief. En ik ken hem verder niet. Het is Arno, die komt uit Boven-Leeuwen. 8:03 vanmorgen. Lars, goedemorgen, je staat aan. 10:50. Teken, goedemorgen, je staat aan. Ik luister met plezier. 2:20. Hey Hessel, goedemiddag. Jij staat aan. Volle kracht vooruit, gast. En net dan heb je ook van Arno voor mij. Dus alle DJ's krijgen een... Hey, je staat aan. Ik luister naar je. Dat is wel tof. Stefan, goedemiddag. Je staat aan.
1: Een lul je weer voor.
0: Nee, daar staat hij. Net, daar staat hij. Net even een berichtje. Tenminste, ik heb wat geroepen op de radio. En misschien een nieuwe naam voor Boerenrock. Wat mooier is. Marije van Dijken uit Emmen. Plattelandsrock. Vind ik ook wel mooi. Plattelandsrock. Heel, heel gaaf. Marco Viergever uit Goes. In plaats van Boerenrock, Nederrock. En Koen uit Leiderdorp heeft hetzelfde idee. Ook Nederrock. Dan is er ook nog een appje binnengekomen. En Andreas, nou ja, die vraagt zich af. Yo, dat mag allemaal. Dat vind ik niet zo heel erg. Dus,
2: Hey Stefan, hier Andreas uit Elburg. Stefan, een vraag aan jou. Je hebt ongeveer een plus minus een half jaar geleden... heb je een keer geprobeerd contact op te nemen met Harry Slinger van Drukwerk... Ja. Voor een interview.
0: Ja.
2: Is er al iets meer bekend van?
0: Ja.
2: Yo, nou ja, de Waco.
0: Wij moeten nog steeds contact opnemen, want de man was een beetje boos in de uitzending. Hebben we toen wel gehoord. En dat vonden wij maar raar. Dus achter de schermen weer bellen met Harry. Maar hij verwart ons steeds met dat verschrikkelijke radio. Ja, sorry dat ik zeg, dat is mijn persoonlijke mening. Hij dacht dat hij aan de lijn had 100% NL. En dat vond hij verschrikkelijk... Wilde hij niet naartoe, wilde hij niks mee te maken hebben. En wij konden hem niet aan het verstand brengen. We hebben een paar keer gebeld. Lars heeft ook gebeld. Ik heb nog een keer gebeld. Iemand van kantoor. En hij denkt dat wij 100% NL zijn. Dus we hebben nog steeds geen afspraak kunnen maken. Als we hem dan kunnen overtuigen dat we de Radio NL zijn...

cool zijn en het grootste radiostation in Nederland met volksmuziek. Ah, ja, dat moet toch een keer lukken. Ik was het alweer vergeten, maar het zit verkeerd in zijn brein. Dus als ze dat nog een keer kunnen omdraaien, prima. Als iemand dat voor ons wil doen, heel graag.

0: Het is Jos Kramer, die vraagt ook even een lekker liedje aan. Of wij iets kunnen draaien van Chris Bauer. Hé, hey, natuurlijk man. Kom eraan. Radio
1: NL. Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
3: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
4: Weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl. Of bezoek onze winkel, BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: BTN De Haas in Groningen. Vanavond koopavond tot 9 uur.
16: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
17: Sportlife. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
18: Coco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
20: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
21: Ridderkerk, goedenavond!
22: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
23: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
24: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
25: Radio NL.
26: Weerbericht.
27: Belachelijk. Nou, hoeveel mensen ik moet zwaaien? Ik zal nog even zwaaien. Allemachtig, joh. Nee. Vanavond een mix van wolken en zon. Vannacht en vanavond, althans het eerste gedeelte van de dag, blijft droog. Vannacht gaat het zeker hard waaien. Morgen vroeg komen daar stevige onweersbuien bij. En morgen wordt het max 21 graden in het zuiden van het land. Dan even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen- en buitenland. Man, ik zit met samengeknepen billen hier te luisteren. Wat is er allemaal weer gebeurd? Goedemiddag.
28: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die zijn aangehouden in Overasselt moeten morgen één voor één voor de rechter komen. Die bepaalt dan of ze blijven vastzitten. Tot die tijd mogen ze alleen met hun advocaat spreken. Hugo de Jonge bevestigt tegen de enquêtecommissie dat er tijdens corona te weinig werd gekeken naar de impact van de maatregelen. Maar er moesten volgens hem harde keuzes gemaakt worden om ziekenhuizen niet te overbelasten. En het lichaam van Ratko Mladic moet volgens de Servische president eind van de middag daar aankomen. Mladic overleed in Nederland. De uitvaart trekt waarschijnlijk tienduizenden mensen, maar wanneer die precies is, is nog niet bekend.
27: Dankjewel. 4:55. Dit zijn de problemen onderweg. Even de files. A6 Emmeloord richting Oosterzee een half uurtje. De A58 Best richting Brug over het Wilhelminakanaal 24 minuten. En de A58 Vlissingen richting Mooie Breda. Dat is echt mooi daar. Zullen mensen niet mee eens zijn, maar ik vind Breda oké. Ik vind Breda cool. Ja. Ongelukken gebeurt daar 25 minuten en dat is richting de Stok. Snelheidscontroles komen ze. De A6 Emmeloord richting Lelystad nog steeds bij 83,5. De A12 Arnhem richting Ede 125,0. De A28 Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst 59,8. En de A58 Goes richting Bergen op Zoom 141,2. En we zijn er nog niet. Er is een grens met Duitsland richting Heerlen. Daar staan ze 25,4. En dat is op de A67.

0: Laila op Radio NL. U kent ons wel. Allerbeste radiostation van Nederland. Terwijl, ja, daar zijn we zeker over. Sommige dingen, daar word ik wel onzeker van. In de app zit ik te kijken naar een foto van mezelf. En dat ik achter de mengtafel sta. En ik sta hier vandaag. Het kon op een of andere manier niet anders. Want ik was de deur uitgegaan met een soort van versleten shirtje. Van Bukkers heb ik aan. En dat ding is faal. En dat weet ik. Ik moet me meer kleden op de studio die we ook hebben. Ik ben daar druk mee bezig. Maar ik vergeet het ook steeds. Ik heb nog andere dingen te doen overdag. Wessel Jongman die zegt letterlijk... Live, full HD, 200.000 pixels. En dan staat erbij... Het gemene ha-ha-ha. Ja, je ziet me van heel dichtbij. Dus we hebben daar geen memo over gehad of zo. Maar ik snap ook wel dat we elke dag even moeten scheren bij mannen. En dat we net de kleding aan moeten doen. Maar ja, het kon even niet anders. Dat maakt ons ook menselijk natuurlijk. En ik zit even naar die foto te kijken. En ik zit eigenlijk aan één ding te denken. Weet je wat super gênant is voor mij? En waar ik me kapot voor schaam? En ik weet nu ook wat dames voelen. Dat voel ik eigenlijk al een paar jaar. Het is een beetje gênant om dat op de radio te vertellen. Maar maakt niet zoveel uit. Want het is wat het is natuurlijk. En natuurlijk heb ik het ook even gegoogeld. Ik zie die foto van mezelf dat ik nu ook achter die mengtafel sta. En ik heb, wat heel veel mannen in Nederland ook hebben. Ik heb mannetieten. Ik heb gewoon borsten, heb ik. Niet normaal. En met trainen. Met een soldeerbout erop. Ik heb alles geprobeerd. Het gaat er niet aan. Ik heb echt mannenborsten. En sommige mannen hebben mooie borsten. Hè. Krijg je naar Brad Pitt. Hè, daar zit zo'n mooi randje omheen. En er staat een beetje naar voren. En als je dat door een shirt ziet, dan denk je... Oh man, allemachtig gast. Dat doe je goed. Ik weet niet wat je doet, maar doe je goed. Ik heb gewoon borsten. En nu weet ik ook wat die dames voelen. Want er wordt altijd als een dame tegenover je staat... dan ga je eerst staren naar de borsten. Dat gaat automatisch. Dat heeft niks met seks of zo te maken. Dat doe je gewoon. En dan naar de ogen. En ik heb dat ook. Ook voor mensen die ik ken, maar ook zelfs hier in het pand. Dan heb ik soms wel eens te krap shirtje aan. Dan sta ik te kletsen. En dan glijden hun ogen af naar hun tieten. Maar hier zeggen ze ook gewoon, hè? Hier zeggen ze ook gewoon. Allemachtig nu. Ja, ik weet het. Ik zeg, het komt gewoon door eten. Er is verder niks aan de hand. Ik heb gewoon te veel gevroten ook. Maar dat is super gênant, man. Mannenborsten. Verschrikkelijk. Je komt er niet meer af. Ja, of je moet een paar ton op je bankrekening hebben. Dan kun je het weg laten halen natuurlijk. Maar ja, ik ben bang voor pijn ook altijd. Prima. Zeg, misschien heb jij er ook wel last van. Stuur even je mannenbord. Nee, laat maar. Hé, dan is het tijd. Dat doen we niet zo heel vaak. We gaan even een happy hardcore liedje draaien. Nou, het zit eigenlijk meer tegen de hard... Wat is er? Niet doen?
1: Zit iemand...
0: Echt waar? Ja, maar ik had... Oké. Wacht even, ook een appje van de muziekredactie. Dat mag niet. Geen hardcore dus. Oh, dat vind ik jammer. Lekker even stuiter op de zender. Helaas. Wordt weer keihard afgeschoten hier. It's time.

0: radio.
1: Hij draait een mooi piratenplaatje, Soes.
2: Oké.
3: Hallo?
4: Hallo?
3: Hallo?
5: Stefan, sleurt je door de middag.
6: Stefan!
4: Waar is het?

van Zangers en Jean-Paul hebben het gedaan. In mijn beleving, dan officieel geregistreerd en officieel uitgebracht, is dit het officiële eerste liedje in Nederland met een AI-stemmetje erin. En ze hebben ze toch uitgebracht. Allemachtig. Ja, er zijn ongetwijfeld veel liedjes, veel meer liedjes geweest, maar die kwamen allemaal illegaal op playlists en zo. Maar deze, ja, gewoon de Legends, Havenzangers met AI. Ja, geniaal. Geniaal. Ik krijg wat bijval in de app. Ik ga het niet te lang over hebben, want anders wordt het zo'n dingetje. Je zal ook zien dat onze videoboys, en ik, dit is niet omdat ik dat, maar ik, dat ga ik ook verbieden, want ik heb net een heel betoog gehouden, zeg maar, omdat we zijn goed in beeld te zien natuurlijk op RadioNL.tv. En wat er uitspringt, letterlijk en figuurlijk, zijn de mannenborsten. Ik erg me daar kapot aan, al jaren. Maar ja, goed, ik ben niet moddervet of zo. Maar ja, het komt waarschijnlijk gewoon door welvaart, zegt Wessel nog even. Door eten. Nou, ik krijg gelukkig wat bijval. Ik krijg ook een foto van Lianne uit Gemert, die ik liever niet had willen zien. Niet schamen, Stefan. Nou, ik schaam me niet, maar ik erger me er kapot aan. Het is gênant, maar ik schaam me er niet voor. Hey, ik loop meestal met alle borsten die ik heb, loop ik vooruit alle muziek te draaien en overal. Maar goed, mijn man heeft ze ook. Mijn man heet Nico. En kijk maar, Nico die doet even zijn shirt omhoog. Met gebalde vuisten. En die laat het even zien. Nou, dit is het laatste wat ik wil zien op de app. Maar ja, ja. Moet ik het ook doen of niet? Is dat heel gek? Dat is wel gek, hè? Nee, dat is wat je bedoelt. Als je elke dag in dit programma luidt, dan wil je niet. Het is niet zo heel erg. Het ziet er niet zo heel erg. Is dat. Moet ik dat even doen? Even. Nou, laat me zitten. Nee, ik zal bijna mijn shirt nog optillen ook. Ik bedoel, maakt dat niet uit. Dan is het ook Lianne uit Gemen die zegt: draai even Inner Circle met Bad Boys. Allemachtig, als dat maar kon, joh. Konden wij dat maar draaien, Lianne? Even kijken, hebben we dat? Even kijken. Bad Boys, Bad is een soort. Oh, dit staat in Hessels een mapje. Het is een soort van villetjes. Even kijken wat het is. Oh, kijk eens. Bad Boys, Oh ja, dit is hem ook gewoon. Bad boys, what you gonna do? Ik ken de tekst niet. I say the hip hop. De hip hop. Nou, prima allemaal. Ik dacht, we zijn Radio NL. Maar dit is reggae. Ik zal het even officieel indienen bij onze

0: Bonex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Bonex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op Bonex.nl. Bonex, met 1 N en 2 X'en.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uiluitvaart.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat, maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
14: Waar ga je heen? De Autobedrijf van der Veen.
15: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
14: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
16: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
17: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
18: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
17: Kijk op ProStop.nl.
19: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
4: 3 minuten over 5 geworden. 3 files die we even gaan voorlezen. Er staan er 2 op de A12. Lunette richting Oude Rijn, 22 minuten. En richting Houten Oost, daar staat 26 minuten. Komt er een ongeluk. De A16 ook een file puinhoop tussen de Moerdijkbrug, de Gammelerwing en Dordrecht Centrum. Daar staat er bijna een half uur en dat is 7 kilometer. De snelheidscontroles A6 Muidenberg richting Lelystad, 69.2. De A16 Dordrecht richting Breda bij Zevenbergshoek, exact bij 50.0. Net als de afgelopen week allemaal. En even kijken, de A28. Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst. Daar staan ze bij 59 per dag.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Stefan Meijer! Ja, 5 uur geweest. Zullen we eens even beginnen met een moddervette megamix uit België? Ja, toch?
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Hollandse sexy taal, hè? Ja, Belgisch. Zelfs als ze al spreken, makra galani.
1: Oh, dat is mooi.
0: Wat er? Hoe komen jullie nou binnen? Wat is er? Dames, wat is er? Hallo!
2: Oh, Stefan! Stefan!
0: Ik weet niet of je. Luister nou! Wacht, ik ben aan het radio maken, mensen!

Het voelt heel gek om een paar namen uit de studio te sturen. Ik had ze even achter de microfoon kunnen zetten, maar boeien. Het is niet zo'n dag. Denk even aan moerassen, denk even aan bos, denk aan heidegebied, denk aan Limburg. En denk even aan het dorpje Weert. Daar ligt in de buurt Alt-Weerterheide. En misschien dat je daar in de buurt woont, dat je denkt, oh, hey, daar ben ik een keer doorheen gereden, of daar woon ik. Of wat geinig dat het nu op de radio is. Ah, wat leuk. Ja. Denk even aan het dorpje. Daar komt iets vandaan. En we zijn er een beetje laat mee bij Radio NL. Kijk, ik volg natuurlijk best wel veel trends qua muziek en zo. En ik zit ook eens een piraten-app met een paar duizend piraten. En dan als er een liedje opduikt, Nederlandstalig gezien, zeg maar, dan lees ik het wel mee. En of ik zoek even mee. Dus dat is een hele scene, is dat ook. Hè, met muziek zoeken en aan elkaar delen. En wat is een trend in Nederland? En dat wordt met elkaar gedeeld. Met mij niet zo heel veel. Ja, dat ook wel natuurlijk. Maar ze denken dat ik het allemaal gedraai natuurlijk op Radio NL. Nou, niet alles. Maar er is één liedje, dat is al een... Nou, vanaf vorig jaar is het al een soort van trending dingetje. Maar waarschijnlijk heb je er nog van gehoord. Maar het komt inderdaad uit het dorpje. Dat is Alt-Weerterheide. Dat is een bandje, dat kunnen we dan gewoon draaien op Radio NL. Want het zijn onder de motorkap zijn het Nederlanders. En we gaan zoveel mensen plezier doen met dit liedje. En ik ga ervan uit dat het nog niet gedraaid is op de radio. Als er één is die het gedraaid zou kunnen hebben, dan is het Hessel Wijkstra. Want als daar iets wordt aangevraagd, en de stelling is altijd bij Hessel, oh, als ik het kan vinden, en dan met deze stem, dan draai ik het ook. Als ik het op YouTube zie, dan komt het op de Tinder. Nee, ik had ze in de stem niet eens nadoen. Die man die kan zo laag. Soms staat hij naast me en als je praat, dan wapper mij de broekspijpen om de been heen. Niet normaal. Maar goed, ik denk dat ik heel veel mensen een pleziertje ga doen met de Cooper Band. Cooper Band Moorland. En ja, het is Engels, maar het zijn Nederlanders. Moet je dit eens even horen. Dat Ancora hier ook nooit opgedoken is, hè? Wat gek. Dit is zo'n mooie.

orgeltje, een gitaar. Hier zit van alles in. Er gebeurt van alles. Onder de motorkap zijn de Nederlanders uit de omgeving van Weert. En met je ogen dicht. Met je ogen dicht, dat doet niemand natuurlijk. Muziek luisteren, maar met de ogen dicht is dit de Limburgse versie van BZN. Het goed hè, dit?

Mocht je net uit elkaar zijn gegaan, op een of andere manier is dit wel een mooi liedje om even wat handen te zetten. Lilian Saint-Pierre. Het zou me zo een gerecht kunnen zijn bij de Zwarma Boer. Doe mij maar even een Lilian Saint-Pierre met een biertje erbij. Zeg, 5:30 is het alweer. Niet normaal, niet normaal, niet normaal. Kom nog een appje binnen. Leur dat overgewicht van jou niet goed praten. Gewoon gaan trainen. Oh mijn god. Gast, daar ben ik veel te lui voor. Ook geen zin in. En dan ben ik slank. En dan.

0: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: de baan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Tijdelijk extra werkmateriaal nodig? Voor shovels, trekkers, heftrucks, verrijkers, graafmachines?
4: Gaat u naar Eemsnet.
3: Eemsnet Verhuur heeft altijd de juiste machine in de verhuur en met financieringsmogelijkheden.
4: Ga dus naar Eemsnet.
3: Eemsnet.nl. Bijna altijd open.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
9: Ridderkerk, goedenavond!
10: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
11: Dit is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
13: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
14: Radio NL.
15: Weerbericht.
16: Er is nu nog een mix van wolken en zon. Vanavond blijft het droog. Vanavond gaat het hard waaien. Morgen vroeg komen er dan stevige onweersbuien bij. En morgen wordt het max 21 graden. In het zuiden. Ja. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het horen. Goedemiddag.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van de gemeente Heumen komt om 6 uur met een statement over de gebeurtenissen in Overasselt. Daar werden eerder 35 mensen aangehouden na een dodelijke schietpartij. Morgen bepaalt de rechter of ze blijven vastzitten. De gemeenten Culemborg, Maasdriel en Houten moeten op gesprek bij het ministerie omdat ze niet genoeg asielzoekers opvangen. Misschien komen ze ook onder toezicht te staan. Daar wordt maandag meer over bekend. En vanaf morgen wordt er 10 dagen lang aan de grens van Noorwegen gecontroleerd. Dat heeft te maken met de uitvaart van koning Harald woensdag. Ze willen voorkomen dat mensen het land inkomen die de uitvaart willen verstoren.
16: Dan even de files van dit ogenblik. Er staan er 147 en alles wat er staat, je zal erin staan, sorry ervoor, maar is 6, 7, 8, 9 kilometer de minuten. En dit is de langste van Nederland. De A9, als die daar staat, heb je echt pech. Amstelveen richting Alkmaar, eigenlijk tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Daar staat 35 minuten en dat is 6 kilometer. Nou, snelheidscontroles, daar komen ze. De A1 Deventer richting Holten, 120,2. De A6 Emmeloord richting Lelystad nog steeds bij 83,5. De A16 Breda richting Zevenbergshoek. 51,6 en dan de A58 Goes richting Bergen op Zoom 141,2. Wat we nu gaan draaien, ik kan het even. Dat was zo'n dingetje van vroeger. Dat was echt. Ik heb me daar kapot om gelachen toen ik dat in 1999 voor de eerste keer zag. Nou, dan weet ik niet meer wanneer dat was. Maar ik heb dat ook zo vaak nagedaan tijdens verjaardagen. Tot de ergernis van alle mensen aanwezig daar. Nou ja, wat we nu gaan draaien als eerste. Laat deze man maar even aankondigen eigenlijk. Op zijn eigen manier. Luister maar even.
18: Wat is nou uw droombestemming? Als u zou mogen kiezen?
19: De hemel.
16: De hemel. Nou, Marianne Weber had daar een liedje van gemaakt. Originaal afname natuurlijk van Peppy Kraft. Maar dit is ook een mooi hoor.

0: Kafka.
1: Kafka! Kafka! Wat heb je wat gemaakt, gast? Wat een mooie plaat, ouder worden. Hey, ik wil zometeen even de lijnen opengooien. Gewoon even om te ouwehoeren. Misschien heb je vragen aan mij. Misschien over Radio NL. Misschien over de nieuwe studio. Misschien wil je een liedje aanvragen. Is je buurman is opeens zanger geworden. Die denkt, nou, een singeltje uit. Ook even bellen van, hey, waarom draaien jullie dat niet? Geef ik antwoord op. Gewoon even oldschool. Even de lijntjes open. En muziekjes kun je aanvragen natuurlijk. Maar ook gewoon vragen. Staat vrij. We hebben dat al een keer gedaan in het programma. Dat vond ik zo gaaf. Alleen het was wat te kort, vond ik. Omdat het ook super gênant was, want ik gooide de lijn open en dan had ik zo'n Q&A met de dienstdoende DJ. Toen dacht ik heel arrogant, oh, dan laat mensen maar bellen en laat ze maar vragen aan mij stellen. Nou, uiteindelijk hebben we 6 mensen in de uitzending gehad. Dat was het ook. Dus dat gaan we niet weer doen. Maar ik wil zometeen wel. Ja, ik zou het zelf ook niet weten. Als ik aan de goede kant van de radio zou zitten, aan jouw kant, zou ik ook denken, gast jongen, het draaiplaatje, man. Wil je nou echt, zit je nou echt op te roepen, vragen aan jou? Wie ben jij? Je lijkt niet een beetje op Jeroen van Inkel. Weet je wat? Dat. Ja, we zijn elke dag Jeroen van Inkeltje aan het spelen, maar we zijn er niet. Maar ik gooi zometeen even de lijn open, gewoon voor de gein even. Ik weet niet of daar behoefte aan is. Je mag zometeen bellen naar het volgende liedje. En het nummer is simpel, 088 0200 of zoals Alita altijd zingt, 088.

0: Na het liedje van Django, dan gooi je de lijn even open en dan kun je gewoon inbellen. Met alles wat je denkt dat je moet vertellen of vragen. Komt u maar zo. We hebben daar 7 minuten de tijd. Nee, joh, geentje, man. Nee, doe even 2 minuten. En deze draai ik onder andere even voor Koen. Koentje.
1: Koentje.
0: Het Leiderdorp. Zomerhit, zegt hij, van Rutger van Mannenveld. Mooi, maar dit had hem.

0: wel eens dat je dingen vergeet. Dat je denkt van, je loopt naar de keuken toe, heel standaard natuurlijk. En je denkt, wat de fuck moet ik hier alweer? Of dat je gewoon dat. Dat heb je waarschijnlijk ook. Dat heb ik ook natuurlijk. Ik vergeet ook heel veel dingen, want ik kom net dit tegen. Ik denk echt, waar heb ik dit voor gebruikt ooit? Wat is dit geweest?
1: Hey man, geef een slinger aan die kaartenschutmachine. Schud ze maar lekker bol en rond.
0: Schudden aan een kaartenmachine? Heb je dat ooit gedaan in mijn programma? Allemachtig, jammer. Goed, ik ben vergeetachtig, ik weet dat. Maar ik weet nog precies, in 1993, op 6 februari... wat ik zei in de discotheek waar in mijn woonplaats... kan ik hier werken? Ben ook disjockey. Dat kon zondag maar. Dat weet ik nog exact. Ja, gek, hè? Nou, we gooien even de lijn open.
2: De Radio NL Hotline.
3: De hete telefoonlijn. Nee, hè?
0: Ja, gewoon even opengooien. Dat ding staat de hele dag open. Maar we gaan even een lijntje prik doen. Dus je kan alles even vragen. Liedjes aanvragen. Of gewoon even hoor je roepen. Of hey, Lurgen. We zitten te luisteren naar jou in een keet. Dat kan ook een restaurant, maar het maakt niet uit. Nou, we gooien even de lijnen open. Ik hoop dat je erdoor komt. En je mag alles wel even roepen, joh. Dus als het maar verzoenlijk blijft natuurlijk. Met de Leur van de radio. Goedemiddag.
4: De Leur, goedemiddag. Ivo de Groot.
0: Ivo de Groot, kijk eens aan. Hoe gaat ie?
4: Ik heb helemaal niks te klagen, maar jij draaide gisterenmiddag de dochter van Lucas en Gea.
0: Ja, zeker. Goeie plaat.
4: Oh, donders.
0: Ja.
4: Is de Hollandse nieuwe waarde, echt waar. Echt een goed nummer. Ja, die mag je er nog wel even in knallen.
0: Nou, dat kan niet, want ik heb hem net gedraaid volgens mij een uurtje geleden of zo. Maar die
4: serieus?
0: Ja, serieus. Ja, er gebeurt wel wat in het programma. Hé, maar ik kan hem nog wel even inplannen na 6. Dat doe ik wel even voor jou. Ja?
4: Toppetje.
0: Oké, dankjewel.
4: Oké, hoi.
0: Zo. Dat hoor ik niet zo vaak. Dat zegt de baas ook nooit. Oh, wacht, ik zal de baas even bellen. Kunnen we de baas even bellen? Toppertje, zegt hij. Wacht even tussendoor. Kijk of hij zijn telefoon apart. Kijk of hij hetzelfde zegt.
5: Het spijt me, maar de persoon die...
0: Ja, het is nooit opbereikbaar. Hallo, met Stefan. Goedemiddag. Goedemiddag,
6: Stefan.
0: Ja, je bent aan de beurt.
6: Ja, ben ik aan de beurt. Hè, dat is mooi.
0: Ja.
6: Hey, Stefan, heb jij toevallig een nieuwe nummer van Maarten Hoogkamer? Anders.
0: Ja.
6: Het is mooi waar. Ik ben tepels liggen niet.
0: Ja, jij bent toe aan tepels liggen niet? Wacht! Dat is speciaal voor mij zeker met mijn mannenborst. Dat deed toch, hoop ik?
6: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
6: Nee, ik was op boerendok en ik. Ik heb daar genoeg tepels liggen.
0: Tepels liggen niet. Even kijken of we dat het systeem hebben staan. Dankjewel. Een goede plaat in ieder geval. Ja? Hoi.
6: Yo.
0: Hoi. Zo eindig ik ook telefoongesprekken privé. Yo. Yo, met Stefan. Goedemiddag.
7: Hoi Stefan, ga even huis op wielen, joh.
0: Huis op wielen, joh. En dan in de Momenton versie of de normale versie?
7: Doe maar in de Gekkenberg. En hashtag maandwoensdag in de mode, jongen.
0: Ja, ik weet het. Ja, wat vind jij eigenlijk van mannentieten? Vind je dat sexy of is dat echt een fucking afknapper?
7: Het maakt me niet uit. Ik bedoel, je houdt van een persoon zoals die met of zonder tieten, toch?
0: Ja, nee, precies. Ja, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Nou goed, dankjewel voor het bellen. We gaan even door naar de volgende. De Mombaton-versie hoor ik. Met Stefan, goedemiddag.
8: Van Willem.
0: Hey.
8: Ja, ik wacht even van een stukje aanvragen van de havenzangers met de klompen aan.
0: We hebben een
8: klompenfeest dit weekend.
0: Oh,
8: dat past er mooi bij.
0: Oh, de havenzangers hebben klompenfeest weekend. Dag.
8: Ja, met de haven. Maar met de klompen aan.
0: Maar ga je daarheen op je sloffen?
8: Met mijn schoenen.
0: Dat is saai, dan val je wel op tussen al die klompengasten natuurlijk.
8: Ik heb wel een mooi klompenshirt. Daar heb ik nog een foto op de app gestuurd.
0: Wauw, ik zal het zo even kijken. Maar de havenzangers hebben wel gedraaid, maar ik ga hem zeker morgen even instarten voor je. Ja? Dankjewel, 088-0200-100. Gewoon even voor de gein, gewoon even bellen met de disjockey. Je mag alles zeggen en alles vragen. Je mag ook een vraag aan mij stellen. Met Stefan, goedemiddag.
9: Hoi, met Kissa uit Amelo.
0: Hallo, uit Amelo, kijk eens aan. Hallo.
9: Ik bel jou maar eens even weer, lang geleden.
0: Ja, weet jij hoe jij klinkt?
9: Nee.
0: Er is zo'n dame online, ook op TikTok en zo. En die doet filmpjes met haar zoontje en zo. In de auto, op de markt en zo. Die stem heb jij. Ben jij dat toevallig, of niet?
9: Nee.
0: Oh, oké. Je bent gewoon... Ja. Hé, maar is er iets wat jij even kwijt wil aan heel Nederland? Of heb je een vraag aan mij? Vind ik ook wel...
9: Ik heb een vraag aan jou. Zou jij voor mijn vriend Alan van Damme het nummer van Welen en René Vroeger willen draaien van Hoe de Liefde Gaat?
0: Ja, heb ik al gedraaid vanmiddag.
9: Welke van Jannes dan misschien?
0: Welke van Jannes?
9: Gevoel van samen zijn, omdat het speciaal nummer kwam heet.
0: Gevoel van samen zijn. Oké, die zoek ik er meteen even bij. Die knal ik erin zo. Dankjewel voor bellen. Oké, doeg.
9: Dankjewel. Dag, Stefan.
0: Ah, dat is wel heel sneu van mij. Heb je een vraag aan mij? Dus je kan alles stellen, privé en zo. En dan, oh ja, ik heb wel een vraag. Wil jij dat liedje even draaien? Maar goed, dat is ook mijn vak natuurlijk. 088-0200-100. Gewoon even dongelul vandaag. Met wie spreek ik?
10: Met Joop van Leeuwen.
0: Hey, Joop van Leeuwen. Goedemiddag.
10: Sorry hoor. Ik zou graag even een liedje willen aanvragen van het duo Zoma, Adem Mijn Adem. Ik weet niet of je die nog kent.
0: Ja, zeker ken ik dat. Maar okay. Maar hoe kan jij dat dan? Drum jij in Zoma? Of ben je zanger?
10: Nee, ze komen uit mijn dorp. En toevallig ben ik weer met hen bezig om een nieuwe plaat uit te brengen.
0: Jij?
10: Ja, ik produceer een plaat.
0: Oh ja, maar je hebt ook Zomaar met Adem en Adem heb je geproduceerd dan? Of...
10: Nee, die is geproduceerd door Arjan Veneman.
0: Oh, oké.
10: Die kennen jullie vast wel.
0: Oké, maar welke plaat ga jij produceren dan? Wat?
10: Nou ja, een complete eigen productie.
0: Oh.
10: Complete eigen verzonnen nummer, eigen tekst hebben. Dus dan hoop ik dat ze weer terugkomen ooit op Radio NL.
0: Ja, nou ja, het gevoel van samen zijn, die ga ik draaien. Maar ik draai eerst even Adem en Adem in de Zomaar-versie. Vind ik wel mooi. Dankjewel.
10: Ja, Adem en Adem zo. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Hoi. Nog even eentje. Want we zitten weer in tijdnood zoals altijd. Met Stefan, goedemiddag.
11: Hey Stefan, goedemiddag met Reinert.
0: Hey.
11: Hi.
0: Heb jij een vraag of moet ik muziek voor je draaien?
11: Ik wou inderdaad wat aanvragen.
0: Oh, oké. En wat mag dat zijn?
11: Dat mag speciaal voor mijn vriendin. Vandaar een Jansen, Miranda.
0: Wat vragen jullie leuke liedjes allemaal aan? Miranda, dat is wel een tijd geleden inderdaad voor ons. Oké.
11: Okay. Ja, daarom.
0: Ja. En hou je van haar? Heel veel?
11: Zeker, tuurlijk. Anders vraag ik het ook niet aan.
0: Hè? Nee, precies. Maar heeft ze ook een irritant, heeft ze ook een irritant trekje? Dat je denkt van, mijn god, allemachtig. Heeft ze iets irritants? En dan bedoel ik positief, hè? Is er iets dat je denkt van, nou, dat is verschrikkelijk. Aanhaal.
11: Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 voor de geest halen. Nee.
0: Allemachtig, echt waar? Dan ben je echt verliefd.
11: Ja,
0: dat
11: is, echt waar.
0: Zelfs niet zeg maar onder de voeten dat het allemaal van die kostje zit en zo.
11: Nee. Kan ik me eigenlijk niet voor de geest halen, nee.
0: Allemachtig.
11: Ja, ik ben gewoon, lief, hè.
0: Oh, dat vind ik een mooie. Die onthoud ik. Ja, ik ben. Ik ben gewoon lief, hè? Hey.
11: Ja, nee.
0: Oké, ik ga het even voor elkaar regelen. Ja?
11: Ik ga luisteren. Ik had de app er net even voor, maar ik zet de radio aan. Dus,
0: ja, nou, ik luister ook even mee hier, dus komt allemaal goed. Dankjewel, man. Hoi.
11: Helemaal.
0: Hoi.
11: Dankjewel. Hoi.
0: Oh, we komen tijd tekort. Als ik ooit nog een keer in het weekend ga zitten met flauwekul of op vrijdag, dan gooi je gewoon een half uur lang even die telefoonlijn open. Als het mag tenminste. Nog even de baas zien te bereiken, want ik moet meteen maar even vragen. Mag ik een keer op vrijdag draaien? En dan...
12: Het spijt me.
0: Voicemail!

0: Librivuurwerken.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hornfabriek.com.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? Deautosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. Deautosite.nl, de lease-site van Nederland.
13: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
14: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
13: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
15: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
17: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
21: 6:03 geworden. Dit zijn de files van dit moment. Ik kreeg wel een appje binnen. Was wel heel veel gelul op de radio. Ja, sorry man. Ja, hey, wat willen ze doen dan? Het is ons station. Ja, zo is het ook natuurlijk. Nee, maar we denken er wel een beetje om. Maar dit was gewoon even de lijntjes open. Dat moet af en toe. Gaan we niet dagelijks doen. Dat zal heel vervelend worden, maar zo af en toe. Leuk toch? 53 files en dit is de allerlangste. De A27 tussen Noorderloos en de Merwedebrug. De Gammelding. Een half uurtje. De snelheidscontroles A4 Delft richting Schiedam bij 61.2. De A27, dat is Almere richting Hilversum 112.2. Zo, die kwam er lekker uit. En de A59 Den Bosch richting Sprangkapelle. Even opletten bij 112.0.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Stefan Leij!
21: Ja, goedenavond. Ik was het niet vergeten. Jannes gaan we draaien. Een gevoel van samen zijn. En Arne Jansen werd aangevraagd. Miranda, komt zo.
22: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Manuela, net ook in de uitzending, het Kelper Oeler. Huis op Wielen had ze net aangevraagd. Oh, al machtig. Ja, die gaan we nog draaien. Komt eraan. Helemaal vergeten. En deze twee liedjes. Het gevoel van samen zijn van Jannes. En we draaiden net. Oh ja, Miranda Arne Jansen. Werd ook aangevraagd tijdens, even de telefoonlijn opengooien. En dan, hey, hallo, met wie? Dan hoor je de hele tijd dan. Maar goed, er waren niet echt vragen aan mij. Het gaat altijd over muziek, hè? Dat is wel mooi. Maar ja, goed. Ja, ik zal het ook doen. Als ik naar een radiostation zou bellen, dan zou ik ook mijn eigen liedje doordrijven. Draai dat ding nou eens, man. Hé, kom op, man. Je zit daar niet voor niks, hè? Ik hoorde net Jannes met het gevoel van samen zijn. Moet je beginnen eens horen. Dit begin. Pam. Als je vaker naar ons luistert, of je bent wel eens dat zeppen naar piratenzenders en zo. Je hebt een hele goede piraten in Nederland. Tucker heet dat. Maar kijk, luister. Dit stukje. Je voelt waar het heen gaat, hè? Het lijkt heel erg op... Jannes. Buddy. Jannes. Buddy. Jannes. Buddy. Dat kan ik wel een minuut volhouden. Maar goed, maar het lijkt op elkaar. Mooi is dat, hè? Muziek, jongen, dat is emotie. Dat is elke keer hoor je weer andere dingen. En daarover gesproken. Weet je nog, rond de kerstdagen vorig jaar... toen draaiden wij in dit programma een liedje... wat emotie opriep. Mensen die vonden hem erg fantastisch. Die zaten te huilen bij de radio. Ik had ook kippenvel voor een nummer. Er werden ook mensen boos omdat de tekst... ja, dat gaat wel ergens over. Dat gaat echt ergens over. Toen kregen we ook het nieuws. Toen wij heel vaak dat kerstliedje draaiden. Van een grote zanger in Nederland had het liedje geclaimd. Gekocht. Die was een beetje snuffelig gegaan. Die wilde het coveren. En ik heb inmiddels begrepen dat dat niet doorgaat. Dus eigenlijk, dit liedje... zijn we er een beetje vroeg mee. Ik zal niet helemaal draaien. Het is een klein stukje met AI en ingezongen door Mark Gerritsen, zo heet die gast. Ook in de tijd in de uitzending gehad. Maar die hele grote zanger in Nederland dus, die gaat er niet zingen. Dus dit nummer ligt vrij, ligt open.

opgave te zijn als heel Nederland dat het app is met een radiostation om dan alle liedjes te draaien. En we kunnen maar 15 per uur draaien. Allemachtig man. Hey, weet je dat, dat woorden die met een M beginnen, dat het altijd mooi klinkt? De Maxi. Kun je met hè? Waar zat je vroeger? Op welke school? Ik zat op de MAVO. Of je ziet hem ontlopen in de winkel, staat meloenen. Met de M is altijd mooi. Mint. Maakt niet uit wat je zegt. Mol. Murk. Ik weet niet of dat een woord is. Mandy. Vind ik ook wel mooi. Ja, dit vind ik dan niet mooi. Maag vind ik niet mooi. Nee, maag vind ik niet mooi. Maar alle... Ja, boei ook. Alles wat met de M begint is mooi. Maar het mooiste woordje met de M, die gaan we nu even draaien. En dan wens ik ook heel veel plezier zometeen met de Pasveermeister. Het mooiste woordje met de M is... onze hoofdstad... Mokum.

0: Een blinkend schone auto? Kom dan naar de hypermoderne wasstraat van JP's Car Wash, waar u milieuvriendelijk, kras- en kalkvrij uw auto kunt wassen. En ook nog eens heel voordelig, JP's Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. De beste in zijn soort.
1: Laat je auto, werk, bus of camper weer stralen als nooit tevoren bij Autopoets Centrale Noord. Ook voor coatings, interieurreiniging en fleetonderhoud voor bedrijven. Kijk op autopoetscentralenoord.nl of kom langs aan de Newtonstraat 7 in Buitenpost.
2: JP's Car Wash is nu ook op zondag geopend van 11 tot 5 uur. JP'sCarWash.nl.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ridderkerk, goedenavond!
9: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
10: Dit is Radio NL.
11: Altijd aan Radio NL.
10: Altijd aan.
12: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
13: Radio NL.
10: Weerbericht.
14: Vanavond is het droog en soms nog wat zon. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden. Daarna volgt de periode met droger en warmer weer en kan in het zuiden van het land vanaf zondag zelfs weer zomers warm worden. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files nemen nu snel af. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord 10 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 25 minuten komt door een ongeluk. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A4 Den Haag-Rotterdam bij 61.2. De A9 Alkmaar-Amstelveen 56.6. A16 Rotterdam-Breda 50.0. A28 Amersfoort-Zwolle 59.7. De A50 Arnhem-Zwolle bij 209.4. En de A59 Den Bosch-Zonzeel bij 112.0. Goeie reis.

Dat herken je vast wel, hè? Wij Nederlanders houden wel een beetje van de opscheppen, hè? Als ons wordt gevraagd in het buitenland van, joh, hoe is het nou om in jouw stad of dorp te wonen? Dan zeggen wij als Nederlanders al heel gauw, oh, fantastisch! Ja, het is hartstikke leuk! Iedereen zou er naartoe moeten verhuizen. Nou, niks van dat alles voor Justin de Wild. Er is onlangs daarom gevraagd, wat vind je nou van je eigen woonplaats Veenendaal? En daar was hij heel kort en krachtig over. Hij zei, ja, Veenendaal is gewoon. Nou, heel gewoon. En dat was zijn antwoord. Ook lekker gewoon gebleven, hè? Justin de Wild. Je hoorde hem zojuist bij Radio NL. En cheerio. Donderdagavondshow met André Hazes. Ik meen het.

dat deze gasten gewoon weer een hit hebben gescoord. Hè. In alle feesttenten van Nederland was dit liedje afgelopen seizoen te horen. Likke bab en de tent moet op zijn kop, zojuist bij Radio NL. En er is de naalzomerrit van het jaar. 3J's, je zit in mijn hoofd.

is wauw. Ja, echt waar. Ik heb haar vorig jaar voor het eerste keertje live mogen zien. En ongelooflijk hoe goed zij kan zingen. En dat bewijst ook wel in dit liedje. Luna en liefste in de avondshow van Radio NL. Het is bijna 7 uur donderdag. Ja, en Driewerf, hoera voor een onmisbaar item wat zelfs jij momenteel nog waarschijnlijk in je auto hebt. En als je het niet in je auto hebt, dan heb je het waarschijnlijk op je telefoon. Of misschien wel in je autoradio. Ik durf er bijna op te wedden dat iedereen wel iets te maken heeft gehad met dit ding, wat voornamelijk in de auto's gebruikt wordt. Het is echt onmisbaar en wordt vandaag dus 35 jaar oud. Ik denk dat je nu afvraagt, waar heb je het nou over, Ivo? Nou, ik ga het zo direct aan je vertellen in het Radio NL onderzoek van deze donderdagavond. Eerst Matthijs Koning bij Radio NL. Dit is Gisteren was het feest.

0: Heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal. De bouwverslimmers.
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen. En kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
18: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
17: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
0: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
14: Bla bla bla bla.
0: Welke mogelijkheden zijn er?
14: Bla bla bla bla.
10: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
26: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
27: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Nog 1 file, die vind je op de A16 Rotterdam-Breda tussen 16 Hoven en Bergsehoek. 10 minuten door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er momenteel dicht. En flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Hengelo-Apeldoorn 131.2. A6 Emmeloord-Muiden bij 83.5. A7 Afsluitdijk-Heerenveen 107.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.7. En de A50 Arnhem naar Zwolle bij 209.4. Goeie reis.
28: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Ivo Pasveer!
27: Ja, en driewerf hoera voor iets wat ontzettend belangrijk is in je auto. En wat het is, hoor je zo direct.
28: Dit is de muziek van Radio NL.

al 7:10. Goedenavond, het is donderdag en gefeliciteerd, hè? Ja, ik moet jou ook feliciteren, want jij bent waarschijnlijk ook een gebruiker of gebruiker geweest van de TomTom. Ja, wat hebben we de afgelopen jaren zonder de TomTom moeten doen? 35 jaar bestaat het apparaatje vandaag, dus sowieso een felicitatie waard. Het was natuurlijk revolutionair, hè? Zo'n klein apparaatje wat je in je auto kon stoppen of in je vrachtwagen, waarmee je altijd de juiste route werd uitgestippeld. Het was voor die tijd natuurlijk vooral op kaarten aangewezen. Hè? Van die grote papieren kaarten. Superleuk als je op vakantie ging en dan via die kaarten de juiste weg moest gaan zoeken. Nou, dat was na de TomTom dus de verleden tijd. Tegenwoordig gebruiken we steeds vaker andere navigatie-apps, maar ook die zijn dan weer indirect verbonden met TomTom. Dus stiekem hebben we er nooit echt afscheid van genomen. 35 jaar vandaag. En dat is misschien ook wel een mooi moment om er even bij stil te staan. Hoe het leven is met die TomTom. Want we hebben het allemaal wel eens meegemaakt, denk ik, dat we compleet verkeerd zijn gereden. Ik vind het heel leuk om met de auto op vakantie te gaan. Maar goed, dan heb je wel altijd het risico dat als je ergens rijdt waar je de weg niet kent, dat je verkeerd rijdt. Ik had dat een paar jaar geleden op Kreta. Ik weet niet of je wel eens op Kreta hebt gereden. Maar daar heb je allemaal van die hele kleine weggetjes waar je heel makkelijk in kunt verdwalen. Bijvoorbeeld in de hoofdstad Heraklion van Kreta. Ja, als je daar net de verkeerde weg in gaat, dan worden die wegen steeds een klein beetje smaller en uiteindelijk kom je er niet meer uit. Nou, herkenbaar voor mij in ieder geval. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Ben jij wel eens grandioos verkeerd gereden? Waar was dat en hoe heb je eruit gered? Stuur het eventjes door via de gratis Radio NL app of spreek het in de Radio NL app. Doe even een klein onderzoekje vanavond. Ben je wel eens grandioos verkeerd gereden? Privé of beroepsmatig, stuur het door in de gratis Radio NL app. Eenzaam op een zaterdagnacht, dit is Arne Jansen. Ik zit hier.

0: jou heb ik gewacht. Ja, driewerf hoera voor de TomTom. Die bestaat namelijk 35 jaar vandaag. En wat moeten we zonder dat kleine navigatieapparaatje in de auto? Ja, tegenwoordig natuurlijk met de smartphone. Maar ook dat is dan weer indirect verbonden met de kaarten van TomTom. Dus heeft toch wel een revolutie voortgebracht. En we kunnen allemaal niet meer zonder navigatie. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Ben je wel eens grandioos verkeerd gereden? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Angela uit Wormerveer. Jazeker, zelfs in mijn eigen woonplaats rijd ik regelmatig verkeerd. Ja, maar dat is logisch, want in je eigen woonplaats, hè, als je je eigen woonplaats een beetje kent, gebruik je over het algemeen ook geen navigatie, toch? Kevin uit Arnhem. Ik heb wel eens de verkeerde straat ingeslagen in het centrum van Parijs. Dat kan ik je niet aanraden. Zo druk en keren, ho maar. Steve uit Puttershoek, goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo. Nou, ik ben in principe nooit verkeerd gereden met mijn navigatie, maar ik heb wel heel vaak, of tenminste regelmatig, dat hij een straat instuurt waar je niet in mag rijden. Of dat pas geleden nog in Oostvoorne, dat hij een fietspad opstuurt, dat soort dingen. Maar dat heb ik altijd wel snel in de gaten. Dus nee, totaal verkeerd gereden, dat heb ik nog niet gehad.
0: Nou, lucky you zou ik zeggen, Steve. In tegenstelling tot Jannie uit Uithuizen. Hey Jannie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, jouw ervaring met de navigatie, vertel.
2: Ik werk bij de thuiszorg en in de nacht rijd ik naar een alarmering. En ik stel mijn navigatie in op het adres. En ik rijd erheen en de navigatie zegt op een gegeven moment van... je hebt je bestemming bereikt. Bestemming bevindt zich links. Ik kijk naar links. Het enige wat ik zie is een enorm stuk land. Ik denk, nou, dit zit niet helemaal lekker. Dus in de buurt was een boerderij en ik wist dat het op een boerderij moest zijn. En ik wist ook dat er een hond aanwezig was, dat was gezegd. Dus ik denk van, nou weet je, ik ga gewoon die boerderij in. En ik kijk, geen hond die je aanslaat. Dus ik besluit om die mensen te bellen. En ja, zegt ze van, ik ga wel even naar buiten. Kijk wel even of ik je kan zien. Nou, niet dus. En ja, zegt ze, misschien kun je even de auto aandoen en dan eventjes de lampen knipperen. Misschien zie ik je dan. Nou, dat gedaan. Nee, ook niet. Ik zeg, nou wacht, ik heb een hele goede zaklantaarn in de auto. Dat was echt een hele felle. En ik zei, daar ga ik wel eventjes mee zwaaien. Dus ik zwaai met mijn zaklantaarn. Ja, zegt ze, ik zie je. Maar je moet nog wel even 1,5 kilometer doorrijden.
0: Wat? Ja, och, ja, dan blijkt toch maar weer dat de navigatie ook niet zaligmakend is, hè?
2: Nee, inderdaad. Maar dat spreek ik inmiddels al wel over, nou, ruim 20 jaar geleden, denk ik. Maar,
0: en, ja, inmiddels kun je er blind naartoe rijden, denk ik.
2: Nu wel, ja.
0: Dank voor het delen van je verhaal, Jannie. Fijne avond.
2: Is goed, joh. Dankjewel. Ook zo. Ja. Hai, hai.
0: En ben jij wel eens grandioos verkeerd gereden? Deel het eventjes in de Radio NL app. Dit is Dave Dekker. Op

stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een mek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor

0: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Dan ga je op zoek naar pellets?
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Ridderkerk, goedenavond!
19: Zaterdag 12 september komt de Radio Wareel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3 J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan.
20: Radio NL. Altijd aan.
22: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
23: René Gap, zing het voor ze.

over 2 maanden. Dan is het zover. Dan staat hij weer 2 avonden op rij in Rotterdam. Ahoy, Jannes en ga dan. Ja, en heel vaak bij dat soort optredens er zijn er ook gastartiesten bij, hè, die de grote held ondersteunen op die avond. Dat zal bij Jannes waarschijnlijk niet anders zijn. Er zullen ook gastartiesten aanwezig zijn, vermoed ik zomaar eventjes. En stiekem hoop ik nog steeds op deze collab.

Het zou toch wel tof zijn, hè? Kon even van Jannes en Roxy Dekker dat ze dan allebei Gadan gaan zingen. Je weet het nooit, hè? Er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereld. Je luistert Radio NL op donderdagavond. Wolter Kroes is dit. Bij jou zijn. Goedenavond.

Oké, misschien ben ik soms een beetje een ouderwetse lul, hoor. Ik weet het. Maar soms dan wens ik gewoon dat er oude dingen weer terugkomen. En wellicht dat dit liedje van harte Tien daar een klein beetje bij gaat helpen. Viltje hoor je zojuist bij Radio NL. Hoe briljant zou het zijn als we dit gewoon weer de standaard maken? Dat we gewoon, als we in de kroeg zijn, in de club, in het café, dat we gewoon weer onze details uitwisselen op een viltje. In plaats van dat je je telefoon moet, telefoonnummer in een andermans telefoon moet zetten. Vervolgens een appje moet sturen en dan maar hopen dat hij aankomt. Nee, gewoon op een viltje. Lekker ouderwets. Hou ik van. Harte Tien met nieuwe muziek bij Radio NL. En dit is Donnie Ponsen.

Nummer Samuel Velter samen met Russo. En boem, zojuist bij Radio RL. En ja, stiekem toch ook wel benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Ben je nog druk aan het werk? Ben je aan het chillen? Ben je aan het gamen? Ben je aan de afwas aan het doen? Of de was aan het doen misschien nog? Stuur even door wat je op dit moment aan het doen bent. Doe dat in de Radio RL app. En sluit aan bij het Rondje Nederland zometeen na 8 uur. Dit is Nielson en IJskoud bij Radio RL. Het is uit.

0: Wist u dat u vrij bent in keuze van uitvaartonderneming? Kijk voor meer informatie op uitvaart.nl.
1: Ja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Heb

0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Debuurdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij debuurdrachten.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor een jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
16: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
17: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
18: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met één lange file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Moerdijkbrug. 35 minuten door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. Gebruik de rechter parallelrijbaan om daar langs te gaan. Dan de flitsers gebeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo 121.0. A6 Muiden-Lelystad 69.1. A27 Utrecht-Almere 108.5. De A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 141.2. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 12.2. Goeie reis.
25: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
26: Ivan Pasveer!
24: Goedenavond, wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
25: Dit is de muziek van...

0: Reizen bij Radio RL en Loco Loco. Het is 13 over 8 op donderdagavond. Tijd voor het rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het door of spreek het in via de Radio RL app. Zo stuurt Milan uit Grote Gast. Goedenavond. Ik ben op dit moment met mijn vader de tuin netjes aan het maken voor komend weekend buurt barbecue met jullie op de achtergrond. Toch altijd wel een happening, hè? Zo'n buurt barbecue. Iedereen die erop uittrekt en iedereen die langskomt. En dan maar hopen dat er geen ruzie in de tent komt natuurlijk. Je weet het nooit met een buurt barbecue, hè? Ah, jouw kliko die staat op mijn terrein. Dat valt alvast wel mee. Christiane uit Duitsland. Nou, ik ben bij Kassel momenteel. Later lossen en laden. En thuis in Bielefeld. Morgen vroeg om 6 uur. Wio uit Wolvega. Hi Ivo. Ik ben nog even de ramen in de cabine aan het schoonmaken van de Scania. En dan zo weer bij de twee klanten langs de pakketten ophalen. Groetjes uit Zwolle. Rianne uit Langeveen. Nou, ik ben aan het wachten op het station. Fijn muziekje erbij. Jacob uit Urk. De schoorsteen aan het vegen vanavond. Ik zie Reindert uit Grouw binnenkomen. Hi Ivo, ik ben lekker aan het puzzelen. Groetjes van Reindert uit Grouw. Daan uit Klaasie de Veen is er ook bij. Hey Daantje.
1: Ivoetje.
0: Hallo.
1: Hallo, goedenavond kerel. Ja, ja, ik zit hier lekker met de bier.
0: Oké, dankjewel Daan. Henriette uit Slagharen, ik ben er ook weer bij. Groetjes aan thuis en collega's onderweg. Ricardo uit Zutphen. Hey Ivo, we zijn weer keihard aan het hobbyen als kwastoloog. Groetjes van Bas en de kwast vanuit Zutphen. Appie van Henk uit Groningen nog. Pizza eten. Och, dat ziet er lekker uit, Henk. Eet smakelijk. En wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Dit is Henk Wijngaard, asfaltrocker. Johnny was een

Radio NL. En heb je morgenavond nou toevallig niks te doen? Nou, hierbij plannen in je agenda, blok je agenda, wat morgenavond live te horen hier op Radio NL en mee te kijken via radionl.tv. Het Radio NL Mega Piratenfestijn, gratis en voor niks. En ook deze man is erbij, Rutger van Barneveld. Hij gaat deze ongetwijfeld even doen. Denk jij

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Sportlife.nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
16: Ridderkerk, goedenavond!
17: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 17:00 en is gratis toegankelijk.

Martin, Billy Dans en de Hollands Nieuwe deze week. Ik hoor niks geks. Ja, grappig is dus heel veel mensen denken dat het de artiestennaam van hem is. Hè? Billy Dans. Nee, Dans is dus echt zijn achternaam. Dat stond laatst in de Amsterdamse krant Het Parool. Wil je weten hoe zijn vader heette? Jos Dans. Nee, geen artiestennaam. Het is dus gewoon echt zijn naam. Billy Dans. En die horen ze juist bij Radio NL. Overigens komt hij ook echt uit de Jordaan. En hij heeft verder gezegd, ik noem daar iedereen lieverd of schat. Dat zijn wij gewend. Dus ja, mocht je hem ooit tegen het lijf lopen, niet gek opkijken als hij tegen je zegt, hey lieverd, hey schat. Het is gewoon Billy's manier van praten. Dit is Stef Ekkel.

0: allemaal hoe populair dit liedje momenteel is. Flair en Door het oog van de nacht bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Ook jongens, het is dikke donderdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een dikke weekendhit. En dan vraag je je misschien af waarom. Je. We hebben nog vrijdag, het weekend is nog niet begonnen. Nou, we doen gewoon op donderdagavond alvast alsof het weekend begonnen is. Natuurlijk veel studenten die vanavond op stap gaan. Ja, en toch ook een klein beetje dat weekendgevoel alvast voorbereiden. Dus heb je een suggestie voor een dikke weekendhit? Stuur het nu door in de Radio NL app en bepaal zo direct het laatste rondje op dikke donderdag. Eerst nog gloedje nieuwe muziek. Numidia en John West hebben de handen ineen geslagen. En Habibi is het resultaat. Die hoor je zo direct naar deze Brabantse samenwerking van Guus Meeuwis, Frank Lammers,

0: Wat een oorverwis zit. Echt, ik heb dit liedje al de hele dag in mijn hoofd zitten. En misschien jij ook wel. Habibi, Numidia en John Best. Nieuwe muziek bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: We gaan voor het laatste rondje op dikke donderdag. Dank als je altijd ingestuurd in de gratis Radio NL app. Zo zie ik Myrthe uit Capelle binnenkomen. Full pool met Jorieke Sterke. Maak me gek. Steven uit Puttershoek. Het laatste rondje. Party Freaks met Ik Moet Zuipen. Pascal Visser uit Hengelo. Snollebollekes van links naar rechts. Ik zie Rick uit Steenwijk binnenkomen. Fluitje van Ray en Beer. Ja, dat is wel de sensatie van dit moment, hè, Rick? Tolkoop uit Alten. Graag normaal met deur donderen. Deze dolle donderdag speciaal voor Corso Plug Bomans. En daar hoort ook Ruben uit Alten bij. Die wil ook graag een liedje van normaal horen. Ik zie Nicole uit Nijverdal binnenkomen. De Trappelzak Boogie. Zo, dat is lang geleden. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Manon uit Bergijk. Goedenavond, Ivo. Sinds Frans Bauer het nieuws vandaag bekend heeft gemaakt, heb ik nog maar één liedje in mijn hoofd hangen. Heb je even voor mij van Frans Bauer. Goeie weekend hier, toch? Dat denk ik ook. Ja, het nieuws van vandaag. Frans Bauer gaat grote concerten geven in Ahoy Rotterdam. Jubileumconcerten. En die zijn in april volgend jaar. Dus zorg ervoor dat je dat alvast blokt in je agenda. En meezingen, dat kun je nu alvast doen. Heb je even voor mij. Ja, la, la.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
10: Nu halen, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
10: Nu houden, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, 1 minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev 2 Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
18: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
22: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
23: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
23: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
25: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
27: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
28: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
14: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: LW Vloeren, uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
13: Ridderkerk, goedenavond!
14: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Kwarten, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
17: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
18: Als mobiliteit belangrijk voor u is... drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
25: Dit is de muziek van Radio

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Zaterdag 12 september komt de Radio Areel artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richel, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Adverteren op deradio.nl.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
13: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18-24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
3: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van de Veen.
19: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
20: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
21: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Koekoek.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je zit in mijn...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde mee.

0: maken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Ridderkerk, goedenavond.
16: Zaterdag 12 september komt de Radio Rail artiestenshow naar het Koningsplein in Ridderkerk. Met live optredens van Frans Bauer, Wesley Klein, Sander Quarte, Richelle, Susanna Veldmeijer, Dean Saunders, Wendy van Hout, Jan Brink en de 3J's. De ultieme finale van de zomer begint om 5 uur en is gratis toegankelijk.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Er doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
19: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
20: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
21: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
15: Is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig. Maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat uit op een gezonde bodem. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in Doorde tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar een bedrijfswagen of een personenbus? De Autosite.nl regelt het persoonlijk, snel en met maximale service. De Autosite.nl, de lease-site van Nederland.
5: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
5: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: zij ben ik al vergeten. Ik ben bijna
1: de grootste in Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL. Altijd aan.

Radio NL. Altijd aan.